0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt-het-vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, de late jaren 90 was dat, hè? Begin 2000 voor Jeroen en Pony. Ja, deze man die heet eigenlijk Elgin Baylor Lumpkin. Hij was een Amerikaanse R&B-zanger. En hij was geboren in 1970. En ook wel leuk om te weten is dat hij ooit begonnen is bij Michael Jackson. Ja, dan begon hij als danser. En toen dacht hij van, nou laat ik eens proberen of ik ook kan zingen. Nou, en dat kon hij. Dus hij scoorde in de jaren 90 ook grote hits, hè. Ja, Jeroen dus met de Pony aan het begin van dit Radio Feuilleton. Ja, en we begonnen met de Palmige Spatzen. De Spolka-liedje, dat is het liedje wat ik dan in de lift hoor als ik naar mijn studio ga. In die grote lift hier in het grote Van Vliethuis. Moet ik eventjes een liftritje maken van een minuutje of 3, 4. En dan ben ik eenmaal boven. En dan kom ik die studio binnen en dan begint de show, hè, de ochtendshow, hè. Goed, het is vrijdag. We zijn bijna weekend. Dus we hebben van alles te doen. We zitten er weer helemaal klaar voor. Dus druk maar weer op die knop. Want we hebben weer een leuk lijstje klaarstaan.

Toto en Mushanga. Volgens mij is het eentje niet helemaal schoon. Dus het ging een klein beetje mis. Misschien dat we hem later in de uitzendingen nog een keer in de herhaling kunnen gooien. Als die lekker gepoetst is. Hè. Goed, goedemorgen. Vrijdag 8 mei. Even kijken naar het nieuws. De provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Die gaan kijken of ze kunnen meebetalen aan de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Dat is de Lelylijn. Ja, ze kijken of er waarschijnlijk tot 40 miljoen euro opzij gezet kan worden om bij te dragen aan de financiering van deze spoorverbinding. Ja, deze spoorverbinding die zou dan tussen Lelystad en Groningen moeten gaan liggen. Het bedrag kunnen de provincies en de gemeenten tegemoetkomen met het advies van de Lelylijn-gezant Klaas Knot. Die presenteerde al een tijdje terug zijn advies over de bekostiging van de Lelylijn. Of de omvang van de bijdrage haalbaar is, dat gaat men de komende maanden onderzoeken. Ja, de landelijke politiek die praat al een tijdje over de Lelylijn. De afgelopen twee kabinetten werd de spoorverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad

Heeft gisteravond een korte tijd een boodschap gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Ja, ik dacht even Skinny Hunters. Had ook gekund trouwens hoor. Ja, daarop was te lezen dat de hackers het moederbedrijf achter de Canvas software opnieuw zijn binnengedrongen. Ja, er zijn ook extra beveiligingsmaatregelen genomen. Shiny Hunters heeft de instructuur weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd. Dat was onder meer te lezen. Ja, in het bericht stond ook een nieuw ultimatum. De getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen. Anders dan worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt. Ja. Het is wat, hè? Ja. Wat een gehack, hè, in de wereld, hè? Overal worden computers gehackt. Ja. En nog even het weerbericht. Vandaag een zwakke oostenwind. De temperatuur heeft afgelopen nacht tussen de 3 en de 8 graden gelegen. Het was fris. Ja, vandaag, vooral in de ochtend, is het zonnig. Er ontstaan wel wat stapelwolken. Vanmiddag is het afwisselend zonnig. Met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Het wordt wat warmer dan gisteren. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. De stapelwolken die lossen vanavond weer op. En de nacht naar zaterdag die verloopt met een graadje of 5. Ja, zaterdag wordt de warmste dag met veel zon. Kunnen temperaturen van 20 tot 24, misschien wel 25 graden bereiken. Dus we gaan een zonnig weekend tegemoet, mensen.

0: fijne weekend. Onderweg, Teddy Swims.
1: De zon komt op, ik hoor de vogels fluiten. Kijk.
0: En Mr. Know-it-all, die hoor je voorbij komen.

bestond dat morgen, dat we dat knopje gewoon even weer resetten na zoveel jaar. Was het maar zo. Mees en Vlinder hoorde je met het knopje bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Ja, ja, het is ongeveer heel wat jaartjes geleden, 1965, moet je nagaan. Toen stonden de Beatles op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Niet zomaar op de eerste plaats. Het was 9 weken lang. En het liedje toen, dat was deze.

Ja, mocht je dit weekend gaan stappen, dan moet je heel niet gek opkijken als je dit liedje een keer hoort voorbij komen in de danceclubjes en zo en in de bardancings. Want het liedje is aardig populair en het wordt al eigenlijk voordat het dagtoppen was. Hij treedt trouwens dit weekend ook op in Parijs, hè? Ja, deze DJ Charlie Arkenzo en Calacatta, want zo heet het liedje. Het is de dagtopper van deze vrijdag, de 8e mei. Hè? Ja. Als je nog een leuke dagtopper weet, of je denkt van nou jongens, is een nieuwe artiest in het firmament, want dat zijn ze meestal, die dagtoppers. Dan mag je dat doorgeven, hè? Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. En wie weet is dan wel jouw favoriete plaatje of jouw ontdekking, de dagtopper van de dag. Hè?

Ja, zo is het maar net. Goed, even kijken naar het nieuws van vandaag. Er is weer veel te beleven in elk geval. Of althans, er is ook weer veel gebeurd. Ja, de politie heeft één verdachte opgepakt na de explosie afgelopen donderdag bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. De politieke partij zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus van het pand aan de Lange Houtstraat is gegooid. Nou ja, er is niks verteld over de identiteit van de verdachte. De politiewoordvoerder die sluit niet uit dat meer arrestaties gaan volgen. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Nee. En bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 12 personen gedood. Zo meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen vonden plaats in het zuiden van het land. Israël heeft sinds het ingaan van een bestand vorige maand nog regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd. Naar eigen zeggen als reactie op de schendingen van het staakt het vuren door de pro-Iraanse militante beweging Hezbollah. En tussen 2019 en 2025 zijn de inkomens sneller gestegen dan de hypotheek en de huurlasten. Dat zou ertoe moeten leiden dat een kleiner deel van het inkomen opgaat aan woonlasten. Ja, uit de woningmarktmonitor blijkt dat vooral zittende woningeigenaren daarvan profiteren. De koopstarters en de jonge huurders die zien hun woonlasten juist minder snel dalen. Ja, een woningmarkteconoom bij het economisch bureau van de bank die vertelt onder andere dat het verschillende redenen heeft. Zo hebben deze woningeigenaren hun huis vaak lang geleden gekocht voor een lage prijs. En zo zien zij de hypotheeklasten jaarlijks afnemen en zijn ze ook meer gaan verdienen. Ja, de starters en de jonge huurders die houden na het betalen van hun woonlasten minder geld over. Ja. En nog meer nieuws. Vandaag veel stress in de schoolbanken. Bijna 145.000 leerlingen die gaan vandaag beginnen aan hun centrale examens voor VMBO. En ook onder andere wiskunde, HAVO, filosofie en Nederlands en kunst- en bedrijfseconomie bij het VWO. In totaal doen ruim 185.000 leerlingen eindexamen. Nou ja, leerlingen die examen doen, die zijn ook al eerder begonnen. Ze maken de algemene vakken zoals Nederlands digitaal. En vanaf 1 april werden die al afgenomen. En de school die plant deze zelf in. Ja, zo zijn er ook nog wat mondelingen examens. Voor wie het niet mogelijk is om mee te doen aan het normale examen, is er ook zelfs een staatsexamen. Dit jaar hebben zo'n 9500 leerlingen zich daarvoor aangemeld. Dat zijn er ongeveer 1200 meer dan 3 jaar geleden. Het college van toetsen en examens heeft ook geen verklaring voor de toename. Ja. Ja, hier in het grote Van Vliethuis, daar is ook iemand aan het studeren. En die heeft ook staatsexamen gedaan. Ja, hij zegt het is veel makkelijker om te doen. Het is ook beter in te plannen. En die haalt zo diplomaatje na diplomaatje. Vak na vak na vak na vak. Het hoeft niet in één keer. Hè. Dat is natuurlijk wel één groot voordeel. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker vandaag een hele mooie dag. Want het is vandaag de dag waarbij de rubberband vastgelegd wordt. Robert Wee Thompson, zo heet hij, in 1847, die krijgt namelijk patent op de rubberband. Nou ja, we rijden allemaal op, misschien auto of fiets. En die hebben vaak rubberbanden. Dus die worden anno 2026 nog steeds gebruikt. Hè. Ja, en aanstaande maandag, dan gaat het beginnen in Voor de Wekker Wakker. Want dan begint de Zongfestivalweek, hè. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, DJ Paul Elstak had natuurlijk heel veel invloed op de carrière van Joost Kleine, die momenteel natuurlijk door de wereld heen aan het toeren is. Hè? Ja, je hoorde twee 90s hits in de Back-to-Back Classic op deze vrijdag. Ja, goed, het is vandaag de 128e dag van het jaar. Ja, we hebben er nog 237 te gaan en dan zitten we alweer op 31 december. Hè? Ja, het gaat hard. Vandaag de geboortedag van Ruben Nicolai. Bekende presentator natuurlijk, onder andere van RTL 4. Die man die zie je zoveel op tv. Af en toe dan zit ik te kijken en denk van jongens, ze hebben het of te weinig presentatoren of die Ruben Nicolai die wil heel veel werken. Want die zie je echt bij elke show bijna voorbij komen. En komt hij niet bij een show voorbij, dan zie je hem wel ergens in het panel zitten. Dus, maar goed, hij is vandaag jarig. Hij is in 1975 geboren. Ja, vandaag ook de geboortedag van een bekende zanger. En ik hou wel van die muziek. Het is namelijk de geboortedag van Enrique Iglesias. Hij is namelijk in 1975 geboren. Op deze dag.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
0: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: geluk als je hem al betaalt. Hè? Mag je best blijven hoor, maar even huur betalen, want het is het duurzaam allemaal.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Bluff en Hanna May.
1: Ik ben niet meer bang.
0: En ze is niet meer bang.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Goedemorgen, tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, de 8e. Ja, we zijn trouwens begonnen met de Staal Council en My Ever Changing Moods. Ja, en het is vandaag in Turkmenistan is het de dag van de helden. Het is ook de dag van de ouders in Zuid-Korea. En het is in Tsjechië en Slowakije de bevrijdingsdag. Het is daar een nationale feestdag. Ja, en een minder bekende dag, maar wel eventjes aandacht voor. Het is vandaag ook de Wereld Eierstokkankerdag. Ja, jaarlijks op deze dag wordt dat georganiseerd. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen die leven met deze zeldzame en zeer kwaadaardige vorm van kanker. Ja, en dan vooral in de buurt van de eierstokken. Hè. Dus ja, vandaag dus de Wereld Eierstokkankerdag. Ja, ja, er zijn verschillende dagen die georganiseerd worden. Vandaag ook de Wereld Rode Kruis en Rode Halve Maandagdag. Ja, datum vanwege de geboortedag van Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis. En in België is het vandaag ook feest. Daar is het namelijk het feest van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Ja, de verjaardag van de geallieerde overwinning in 1945. En het einde van de genocide wordt in België gevierd. Goed, en op deze dag in 1976, het is even geleden, toen stond er een liedje 50 jaar geleden in de top 40. En het liedje toen, dat was deze.

weet draai ik dan wel het liedje. Nou, dat was er eentje. Jasper van Loon. Het treintje rijdt. Ja, en ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik draaide hem gisteravond. En ik heb hem toen twee keer opgezet. Ja, ik had ook niet helpen. Goedemorgen. Het regio nieuws komt eraan. Maar eerst John Farnham.

dan moet je ook maar niet oproepen om liedjes op te sturen. Maar ik vind het wel geinig. Ja, Jasper van Loon en Treintje Rijdt. Ja, als je een leuk liedje weet of je denkt van... goh, dat moet een keer op de radio komen. Dan mag je dat sturen naar Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon-op-Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairy Tale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairy Tale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

zonde niet zou zijn, dan zouden we het al op goud hebben. Hè? Moeten we al die jas aan. Hè? Beter gezegd, we bevriezen dan allemaal, hè? Ja, André van Duin, als de zon schijnt. En ja, ik ging gisteren nog even langs de terrasjes met fietsje. Ik dacht van even kijken of het een beetje druk is her en der. En nou, het was best wel plekjes zoeken, want het was erg druk. Elk stoeltje was bezet. Nou ja, vandaag wordt het ook een stuk warmer. Dus dat betekent dat het ook weer druk is op de terrasjes in de hele Langstraat, hè? Ja, vandaag is natuurlijk ook het Fairy Tale Festival. Je hoorde het, hè, vandaag. En ook morgen. Er zijn diverse artiesten. Ja, feest DJ Jeroen staat op het mainstage van 2 tot 4. En nou ja, de line-up die ligt er niet om. Jan Smit onder andere. Ook nog Bernal Bounce treedt op. Lil Kleine is zaterdag aan de beurt. En ik hoorde ook in het nieuws voorbij komen La Fuente. Ja, die treedt zaterdag op het Fairy Tale Festival. En ja, dat gaat een leuk festival worden. Als ik dat een beetje bekijk, zo die line-up. Nou, dan komt het helemaal goed in Kaatsheuvel. Even kijken hoor, wie treedt er nog meer op? Is ook leuk om te weten. Oh ja, Hanna treedt ook op. Het is het Hitjesdag DJ-team die vandaag optreedt. Jamie Monge bijvoorbeeld zaterdag. Jeffrey Hezen treedt vandaag op. En even kijken, wie is nog meer interessant? Oh, Monique Smit, jongens, vandaag. Ja. En ook op het Fairy Tale Festival is er een optreden van Ransom. Dat treedt vandaag ook op. En Rob van Daal is vandaag ook in de buurt. En zaterdag is Waywell en Ron Simpson aan de beurt. Dus ze zijn veel optredens tijdens het Fairy Tale Festival. Ja, en ik zei het al, hè, La Fuente zat ook al in het nieuws. Die treedt ook op vandaag. En daar hebben we een liedje van.

dit weekend dus La Fuente op het Very Tale Festival, hè, wat vandaag van start gaat. Dit was een oudje trouwens, hè. I Want You hoorde je voorbij komen. Misschien dat hij dat vandaag ook wel op het festival. Wie zal het zeggen, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker straks van 5 tot 6. Dan is hij gelukkig weer voor 6 klaar. Anton Lachtzaam, die heeft ook een speciale aanbieding. En dat is nog steeds Miss Montreal.

Ah, dat is wel lekker, hè? In Parijs treedt hij op en het is vandaag de dagtopper. Oftewel, Kenzo en Charlie en Kalakata, ja. Ja, die hadden ze bij het VWTL Festival moeten hebben, joh, deze. Ja, ik vind hem wel lekker, hoor, maar goed.

dus. En morgen in Kaatsheuvel het Fairy Tale Festival. En dit was de dagtopper van Charlie en Arkenzo en Calacatta. Ja, de dagtopper voor deze vrijdag, de 8e mei. Hè. Ja, vanaf maandag dan gaan we beginnen trouwens. En wat gaat de maandag beginnen? Natuurlijk de week van het Songfestival. Want de meimaand is Songfestivalmaand. Hè? En dan hebben we natuurlijk een week lang extra veel Songfestivalliedjes. Ja, Nederland doet natuurlijk niet mee. Dat weten we allemaal. Maar er gaat in elk geval wel heel veel gebeuren vanaf maandag. En dan beginnen natuurlijk ook al die voorbeschouwingen op tv. Hè? Ja, Oostenrijk die gaat het festival organiseren. Omdat het vorig jaar won met zanger J.J. en zijn liedje Wasted Love. Nou ja, Wenen was twee keer eerder gaststad in 1967 en in 2015. Nou ja, Nederland heeft besloten niet mee te doen aan de editie vanwege de deelname van Israël. Nou ja, op 4 december werd door de omroepen die bij de European Broadcasting Union zijn aangesloten bepaald dat Israël niet uitgesloten wordt. En hier was geen geheime stemming zoals die eerst wel was aangekondigd voor nodig. Nou ja, de Nederlandse omroep die besloot zich daarop terug te trekken. Ja, ook IJsland, Spanje, Slovenië en Ierland die trokken zich om die reden terug. Terwijl in Portugal 13 van de 16 deelnemers van de nationale selectie gezegd hebben dat ze niet naar het festival gaan als ze zouden winnen. Ja, ook de Zwitserse festivalwinnaar van 2024, Nemo, die steunt de beslissing van de EBU niet en stuurde daarom zijn Eurovisie-bokaal terug. En hij werd ook gevolgd door de Ierse festivalwinnaar van 1994, Charlie McCadigan. Ja, die heeft ook nog een keertje zijn bokaaltje teruggestuurd. Hè. Dus ja, het is wel een songfestival met heel veel ruring. Maar ik heb wel even gekeken welke liedjes er allemaal meededen. Nou, nu dus wel, die dus wel meededen. Ja, onder andere Zweden doet mee met Felicia. En het liedje wat zij gaat inbrengen, dat heet My System.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Goed zo.
12: Langstraat FM.
13: Hey, goeiemorgen.
14: Wakker worden met Erik van Vliet.

morgen weer een hele nieuwe. Een hele nieuwe flitschijf, hè, die je dan weer de hele week hoort in Voor de Wekker Wakker. Onder andere. Het was een zonmeuner eventjes. 24 hours is de flitschijf van deze week.

Ja, gast erop jongens, het is vrijdag. We zijn 8 mei 2026. Op de middelbare scholen staat er vandaag de eindexamens. Onder meer het vak Nederlands voor de HAVO staat op de planning. Alle eindexamenkandidaten veel succes gewenst hierbij. Ja, en vandaag is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough. De bioloog en documentairemaker is vooral bekend door zijn vele bekroonde natuurdocumentaires. Voor onder andere de Britse omroep de BBC. En ook de EO die zendt ze volgens mij uit. Hè. En in Den Haag gaat de Pride de Heek van start. Daarbij wordt het Pride seizoen afgetrapt. En paus Leo is een jaarpaus. Zijn jubileum viert hij niet thuis, maar in het Zuid-Italiaanse gewest Campanië. Hij vliegt vandaag per helikopter naar Pompei. En de PSV-vrouwen kunnen voor het eerst kampioen worden in de Eredivisie. De club uit Eindhoven heeft aan een thuiszege op ADO Den Haag genoeg voor de titel. De wedstrijd begint vanavond om 8 uur. Ja, en op verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus heen werd gegooid. Ja, er waren 30 personen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het de laffe daad van intimidatie. GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op de democratie en de rechtsstaat. Ook wat andere oppositiepartijen die spreken hun afschuw uit. Onder wie Gidi Markeszomer, hij wenst D66 sterkte. Ja. Nog meer nieuws, er zijn beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Het bestand houdt nog aan, volgens Trump. En hackers hebben de universiteitsapp Canvas gehackt. Ze dreigen met de publicaties van vele gegevens. En de eindexamens die beginnen dus ook voor het eerst met een hulplijn tegen stress. En er zijn nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon, ondanks het bestand. En verder nog meer nieuws. Een halve eeuw werken voor dezelfde baas. Dat is het geval in Limburg. De supermarktmedewerker Jos Nijs die gaat met pensioen. Vanaf morgen hoeft Jos voor het eerst in 51 jaar niet meer naar zijn werk. Zijn dag is wel ingevuld. Hij zegt ik ga verhuizen. Dus als ik thuis kom, dan kan ik beginnen met inpakken. Die man die heeft een halve eeuw lang gewerkt, hè, voor een supermarkt. Jongens, jongens, jongens. Ja, en vlak voor het nieuws, of beter gezegd vlak na het nieuws, hadden we een kort stukje van Pat Benatar. En dat ging even mis, dus weet je wat we doen? We pakken de draad weer op.

0: Woningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loons en Drunense Duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Alle kip moest toch?
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Lekker is dat, hè? Oh jongens, Fleetwood Mac. En oh wel, part 1. Er is zelfs nog een deel 2, een deel 3, een deel 4. Dit is dat lekkere gitaartje aan het eind, hè? Ja. Voor de wekker wakker. Goedemorgen op Langstraat FM op deze 8e mei. Het is inmiddels 5 over half 9 alweer.

het Westfilmke, dit muziekje. Ja. Goed, er zijn trouwens meer dan 2500 100-plussers in Nederland. In Nederland telt ruim 2500 personen die ouder zijn dan 100 jaar. Ja, begin dit jaar waren het er 2551, zo heeft het CBS berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel. Ja, voor het overgrote deel gaat het om vrouwen. Bijna 2100 vrouwen zijn er boven de 100 jaar. Ja, van die vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. En uit de cijfers blijkt dat het verschil tussen mannen en vrouwen veel groter is geworden. Ja, zo blijkt uit onderzoek. Ja, de onderzoekers zijn teruggegaan tot het geboortejaar 1812... om te kijken hoeveel mensen er vervolgens 100 jaar of ouder werden. Nou ja, van elke 100.000 mensen die geboren waren, werden er 1850 gemiddeld 1300 jaar. Ja, aan het eind van de 19e eeuw was dat opgelopen naar 300. En van elke 100.000 mensen die tussen 1920 en 1923 zijn geboren, werden er ruim 700 een eeuw oud. Ja, je zal toch maar 100 jaar worden, joh. Ja, ik sprak vorige week nog iemand en die zei van mijn oma is overleden. Ik zeg, oh, gecondoleerd. Ja, zegt hij, 103 jaar geworden, joh. Ik zeg, dat meen je niet. Ja, 103 jaar. Ik zeg, nou, die zal wel gezond geleefd hebben en zo. Die zal wel veel gesport hebben. Nee, zegt hij, helemaal niet, joh. Die rookte als een tierenlier. Ik zeg, oh, 103 jaar, ja. Ja, het zegt allemaal niks, hè. Dat zie je maar weer. Als het je gegeven is, dan word je oud. Ja. Op deze dag trouwens, in 1982, staat er een liedje van Joan Jett en de Blackhearts in de top 40. Ja, en het liedje toen, in 1982, stond een tijdje op de eerste plaats. En dat klonk toen zo.

0: Hoi, met Simone Heversdijk.
1: Hoi.
0: Hoe is het?
1: Goed hoor, met jou?
0: Ja, heel goed. Er is namelijk, er komt een nieuwe single aan. Dan moet ik hem eventjes gewoon naar je sturen, want ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ja, is helemaal goed. Stuur maar door.
0: Vind je dat een goed idee?
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké.

Twee 90s hits achter elkaar, samengesteld door de voiceovers bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Ik zeg goedemorgen! Mocht je net de radio aanzetten, ben je net te laat, want ik ben alweer klaar, hè? Ja. Het is weer finito, het is alweer gebeurd. Natuurlijk dit hele weekend het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel, hè? Dus... mocht je zin hebben om wat leuks te doen, dan kun je daar naartoe. Er staat een hele leuke playlist klaar voor het Fairy Tale Festival. Ja, Monique Smit onder andere, die treedt vandaag op. Pat B, vandaag ook nog een keertje. Ransom, die treedt vandaag ook op. Morgen trouwens, zaterdag, dan zijn er ook weer het een en ander aan optredens. Onder andere Waywell en Ron Simpson. Die treedt op Hitjesdag, is er ook. Ja, en verder ook nog een keertje een heel leuk optreden. Echt een aanrader van Future Noise. Ja, zaterdag. Het Fairy Tale Festival. Kijk maar even op de website. Fairytale-festival.nl. En dat, ja, dat is dus het hele weekend. Hè. Dus mocht je in de buurt wonen, denk wat is het toch voor lawaai? Ja, maar dat komt daar vandaan. Hè? Ja. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Volgens mij hebben we alles, hè? Ja, even kijken. Ja, nee, volgens mij is alles compleet. Dit is ook klaar. We hebben dit schoongemaakt. Ja, het is gebeurd.

0: nog veel te beleven op Langstraat. Onder andere Erik Dankers met Langstraat Lang Uit. Vanmiddag de middagmix met Rijn Roosendaal. En voor 6 is die klaar. Gelukkig maar. Anton Nachtzaam.
1: Het is weer mooi geweest.
0: En check zeker ook de avondprogrammering van Langstraat. Want we hebben weer veel te doen. We zijn er ook weer gewoon het hele weekend. Hè? Ik spreek je morgen weer voor de zaterdageditie. Wat mij betreft graag tot dan.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.

0: met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.
2: Across the Gulf of Space.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
12: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
13: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. Duurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense Duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairy Tale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairy Tale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Bravo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
17: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon

De heerlijke klanken uit de jaren 80. René. High time we went. Ja, ja. 13 graden in de Langstraat. En het gaat vandaag heerlijk weer worden op de eerste dag van Fairy Tale. Ja. We gaan zo naar de 18, 19 graden. Morgen wordt het nog beter. Morgen wordt het over de 20. Ja, goed. In ieder geval, lekkere temperatuur op dit moment in de Langstraat. En we gaan ook nog even kijken of we wat verkeersinformatie hebben. Heb jij het overigens trouwens wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Het is in ieder geval rustig op de wegen om ons heen. In de studio niet vandaag. Ja, 2 keer gasten. Hoe gezellig kan het zijn? Toch, Suzanne Freek?

0: Ja, ze zijn halverwege. En wat ook halverwege is, halverwege deze maand, is dat op het einde van de maand. Dus we zijn halverwege deze maand en op het eind van deze maand is het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Aan de telefoon een van de organisatoren en bestuursleden, Sjoerd Dijkstra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Ja. Dankjewel dat ik hier even in je uitzending mag zijn.
0: Ja, nou, de rekening komt nog wel.
1: Dan houden we het kort.
0: Nee. Oké. Ja, Pleinfestival eind deze maand. 29, 30 en 31 mei, zeg ik het goed uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt. Laatste weekend van mei.
0: Ja, ja, je hoort het al, één dag minder.
1: Ja, het is gewoon een moeilijke tijd voor festivals, zeker voor gratis festivals, om te blijven bestaan. Ik denk een heel goed voorbeeld daarvan is wat iedereen wel kent, wat in het nieuws is geweest, Appelpop, wat na jaren gratis heeft besloten dat ze zelfs entree gaan vragen. Mm-hmm. En wij hebben ook gemerkt dat het moeilijk is om een bestaansrecht te zijn als een gratis festival, waarin je ook evenementen allemaal organiseert die niet direct geld opleveren. En daar hebben wij harde discussies in gehad en belangrijke beslissingen ingenomen. En één ervan is dat we naar 3 dagen toe gaan.
0: Ja, dus de donderdagavond is nu verdwenen, dus geen Duitse avond meer.
1: Ja, feestavond, ja, geen kick-off meer. Ja, dat klopt, die is vervallen, die donderdagavond.
0: Ja, en de familiemiddag was er in de middag, maar dat is samengekomen op de zaterdag, toch?
1: Ja, ja, het is dus, kijk, je zit met een aantal factoren. De wereld is veranderd. Dat betekent dat wij ook allemaal moeten beveiligen. Er moet aan alle kanten van het festivalterrein moet beveiliging. We zitten met vergunningen. En we zijn allemaal vrijwilligers en we willen het voor iedereen beschikbaar houden. Dus hebben we gekozen voor een compactere opzet. Dat wil zeggen zowel in dagen als in locatie. Zodat het festival haalbaar blijft en ook toekomstbestendig is. En dat betekent dat we de kermis is vervallen, hoe jammer dan ook. Maar de kermis gaf ons heel veel werk met vergunningen, met extra beveiliging. En daarmee hebben we een moeilijke beslissing moeten maken om die te laten vervallen. Waardoor we de pleintent centraal op het Anton Pieck kunnen zetten. Anton Pieckplein. Waardoor je echt een festivalgevoel krijgt. Dus het wordt meer een festivalgevoel, ook als de kermis vervallen.
0: Oké, dus een festivalgevoel dat het ook echt omheind is, zeg maar, dat je echt wap.
1: Ja, dat is ook een verplichting, Erik. Dus het is een verplichting dat, zeg maar, iedereen die op terrein komt, dat die geen wapens bij hebben. Dat, ja, helaas zijn de tijden nu zo. En dat maakt het ook voor ons dat het festival duur is. Want ook al zijn we een leuk familiefestival, je moet met beveiliging werken.
0: Ja.
1: En er mag geen sterke dranken terrein op, er mag geen glazen terrein op. Dus wij moeten daar wel hekken omheen zetten, anders krijgen we de vergunning niet.
0: En nee, je hoort heel veel mensen iedere keer mopperen van dit of dat of zo, zo. Als heel veel mensen achter de schermen eens mee kunnen kijken hoe bijvoorbeeld zo'n vergunningaanvraag gedaan moet worden. Dat een vergunningaanvraag, dat is gewoon een boekwerk van 100 pagina's.
1: Ja, wij tikken ruim de 80 pagina's aan met onze vergunning. Dat is echt enorm veel. En dat allemaal met vrijwilligers. Maar ook inderdaad achter de schermen, hoe moeilijk dan ook. Je werkt tegenwoordig ook met het statiegeldsysteem op bekers. Je bent verplicht om bekers weer terug in te nemen voor nieuw. En men moet daarvoor betalen. En heb je een afgesloten festival, zoals bijvoorbeeld dit weekend Fairy Tale. Dan krijgt men bij de ingang 1 muntje voor een gratis beker. Ben je die beker kwijt, moet je ook gewoon betalen. Bij ons is het een open inloop. Maar je ziet het overal. Het is Kermis Tilburg, Jazzfestival in Den Bosch, in Breda. Overal werken ze met een bekersysteem. En dan wordt er af en toe geklaagd. Maar wij kunnen niet anders. Wij moeten de bekers terug innemen.
0: Ja, maar goed, we gaan even nu de andere kant op. Want er is weer door diverse mensen heel wat op touw gezet. Er zijn heel wat leuke evenementen op herhaling zijn gekomen. En ook weer wat leuke avonden. Wat staat er allemaal te gebeuren?
1: Nou ja, kijk, zoals gezegd, de donderdag vervalt. Wij hadden daar de familiemiddag en we hadden daar de kick-off. En die hebben we eigenlijk geïntegreerd in andere onderdelen van het festival. We beginnen nu op vrijdag. En op vrijdag beginnen we gewoon op de vrijdagmiddag met de bingo, hè? De Pleinfestival bingo, de Efteling bingo. Het is zo'n succes geweest in de loop van jaren. Vorig jaar hebben we een record aantal deelnemers en we zitten nu al op dat aantal deelnemers. Dus we hebben echt nog maar een paar plekken vrij. En dat is de bingo in de middag. Prijzen vanuit alle winkeliers in het centrum in Kaatsheuvel, allerlei ondernemers. Beperkte betaling om mee te doen. En live entertainment hebben we. Iedereen krijgt een kop koffie of thee bij. Dus er wordt een hele leuke middag. Er zijn nog een paar plekken vrij. En dat kan via de website pleinfestivalkaatsheuvel.nl nog gereserveerd worden. Maar we zitten nagenoeg vol.
0: Maar dus als ik mijn moeder op vrijdagmiddag daar nog naartoe stuur, dan is er geen plek meer.
1: Ik zou adviseren om via de website te reserveren. Want ik heb begrepen dat we echt nog maar een stuk of 10 plaatsen vrij hebben van de 120.
0: Ja. Oké, dan moet de tent toch groter volgend jaar.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Ja, dan naar de vrijdagavond. Ze hebben er al meer gestaan ooit op het Mauritsplein.
1: Ja, de vrijdagavond. Ja, het is echt wel heel gaaf. Waar we normaal een DJ hadden met een losse artiest. Hebben dit jaar voor gekozen omdat de donderdag toch vervallen is waar we ook een band hadden staan. Om daar echt een spektakel van te maken. En we hebben het voor elkaar gekregen om daar gewoon de WC-experience te boeken. Die hebben we inderdaad al eerder gehad. Maar dan praat ik denk al over 20 jaar geleden. Die komen op vrijdagavond. En daarnaast zal Dansdisco Rian, die zal vooraf, maar vooral ook achteraf zorgen dat de sfeer erin blijft. En dat het één grote feestavond wordt.
0: Oké, dan gaan we naar de zaterdag.
1: Ja. Nou, de zaterdagmiddag heb je dus nu het Pleinergy. Dat is samengevoegd met familiefestival eigenlijk. En daar is van alles te doen. Dus dat wordt een volle middag. Je praat dan over van 1 tot 5. Je hebt optredens van dansscholen. We hebben Stormbaan staan. Je hebt allerlei creatieve workshops heb je daar. Losse spellen. Voor de kleintjes staat er nog een springkussen. Er is gratis ranja. En het wordt echt een superleuke middag voor de hele jeugd van Kaatsheuvel en omstreken.
0: Oké, dan naar de zaterdagavond. Het spektakelstuk altijd van het Pleinfestival.
1: Ja, het Mezingfestijn. En ook daar hebben we wel beslist van we willen niet inboeten op het aantal artiesten dat we maar 2 gaan neerzetten of wat dan ook. Maar we moeten ook wel kritisch zijn. Het is een gratis festival en dat is echt uniek. Je kunt je euro ook maar 1 keer uitgeven. Maar we hebben het voor elkaar gekregen om gewoon een volle avond te hebben. Dus vanaf 1:00 of 7:00 gaat de tent open. Vanaf 7:30 gaat de muziek aan. En vanaf, ik denk 8:15 of zo beginnen de live artiesten. En we beginnen als eerste met Dilona. Daarna krijgen we een coverband. Bjorn en de Bobby's. 1 groot feest. Een beetje in de lijn ook met de coverband die we vorig jaar op de donderdag hebben. Wat zo'n enorm succes was. Dus alle bekende meezingers. Die laten we 2 sets doen. Dus in hun pauze krijgen we Guus Dogge. Nederlandstalig feest. Gewoon gezellig. De band komt daarna weer terug en we sluiten af 1 uur lang met de Lampengasten. En ik weet niet of de Lampengasten bij je bekend is, Erik. Ze komen uit Eindhoven, DJ's. En ze maken er 1 groot feest van. Ze hebben bij de huldiging van PSV hebben ze het plein compleet op z'n kop gezet. En die gaan nou onze pleintent op z'n kop zetten.
0: Ja, een van de DJ's is daar ook de DJ Jordi van Omroep Brabant.
1: Ja, correct. Dus echt uit het zuiden. En als je ze googelt, het is gewoon, je kunt niet stilstaan. Het is 1 groot feest. Dus ik denk dat we een fantastisch Mezingfestijn tegemoet gaan.
0: Oké, en dan de zondag. Zit ook even een beetje anders in elkaar dan?
1: Ja, we hebben dat...

0: We hebben onder andere drumband Prins Maurits, we hebben dansclub The Cats. En daar komen nog meer artiesten. Dus het wordt gewoon echt een heel gaaf feest in onze tent vanaf 11 uur ook al.
1: Ja, er komt een band uit Tilburg overigens, even, tussen, ja. Even in te breken. En daar zit een jongen in en ja. Die heeft een stem. Ja, daar word je gewoon stil van. Die,
0: ja,
1: gaat samen, die gaat samen met de band spelen, maar die gaat ook nog alleen zingen.
0: Ja, ja, ja. De band heet ook volgens mij De Band.
1: De Band, ja, met T. Ja.
0: Ja, ja, en ja, het is echt heel gaaf. Dus het is gewoon eigenlijk gewoon een feestavond die al 's morgens wordt georganiseerd. Dus ik ben blij dat we dit een aantal jaar geleden hebben opgestart. En dat het zo goed is opgepakt. En dat dit een blijvend onderdeel van ons Blijffestival is geworden.
1: Ja, ja, dat is zeker.
0: Ja.
1: En dan de middag?
0: En, ja, dan hebben we de middag. Dan, wat we hebben in de middag is natuurlijk altijd... We hebben verschillende dingen gehad. Vorig jaar was Rob Grijswaard en Tom Kranen onder andere... daarvoor, we hebben allerlei dingen gehad, wat rockbands, wat easy listening. En dit jaar hebben we voor gekozen om de Jan van Brussel band te laten komen. Nou ja, het is echt gewoon volkse, leuke muziek van twee emmertjes water halen. Het is voor de mama's, voor de papa's, voor de oma's en de opa's, voor de kids. Het is voor iedereen leuk. Dus een bewuste keuze in de tent. We gaan ook wat meer terrassen neerzetten aan het einde of net buiten de tent. Zodat je ook rustig kan zitten en genieten van de muziek. En in de tent wordt het natuurlijk gewoon wordt het gewoon een volksfeest met z'n allen.
1: Ja.
0: En die zullen vanaf een uur of drie zullen die komen optreden.
1: En op zondag is er ook veel hekwerk eigenlijk al weg. In verband met ja, dat het meer een open festival gaat worden.
0: Ja, wij hebben op zondag ervoor gekozen, er zal nog steeds wel toezicht zijn, maar we hebben ervoor gekozen om veel hekken weg te halen, waardoor je een open terrein krijgt. Ja, waardoor wij nog steeds wel aan eisen van de vergunning moeten voldoen, maar zeker de zondag is voor ons echt een familiedag. Daar moet je zo min mogelijk hekken hebben, precies wat we moeten en daar gaan we erbij houden. Dus echt gewoon een open, leuke dag.
1: Ja, en in verband met de bezuinigingen is er toch weer een heel leuk pleisterfestival gekomen.
0: Ik, met alle uitdagingen die we hadden, hebben we echt een fantastisch festival. En hebben we ook niet bepaalde onderdelen hoeven wegstrepen. Kijk, zo'n puur pleinplezier, Erik, is superleuk. Maar wij moeten geluid inhuren, je moet licht inhuren. We hebben mensen, betaalde mensen lopen. Die bands hebben bepaalde vergoedingen nodig. Ja, en er komt niet zoveel geld op zo'n ochtend binnen. En toch willen we dat soort events houden. En daar lag onze uitdaging. En we hebben met alle commissies hebben we gewoon gekeken waar kunnen we bezuinigen. En voor de een zal het zeggen, ja jammer dat dit is weggevallen of wat dan ook. Maar daardoor hebben we wel het Pleinfestival toekomstbestendig kunnen houden en door kunnen laten gaan.
1: Ja, en heel veel mensen die gaan toch wel genieten, denk ik.
0: Ja, en er is wel één heel belangrijk ding wat ik nog even wil zeggen over het bekersysteem. Het bekersysteem is bij ons een half muntje. Dat zul je eenmalig moeten kopen. Elke keer als je beker terugbrengt, krijg je gewoon weer een schone beker. Die bekers aan het eind geven we geen geld voor terug. Alleen met die kosten kunnen we het bekersysteem al dekken. Anders was dat ook nog een kostenpost geworden. Hey, en zeg nou zelf, als je voor een half muntje op een zaterdagavond naar een Meezingfestijn kan gaan, ja, zonder entree te betalen, dan ben je toch spekkoper.
1: Dat is ook zo. Sjoerd Dijkstra,
0: ja.
1: 29, 30
0: en 31 mei.
1: En 31 mei in het centrum van Kaatsheuvel. Dankjewel.
0: Ja, oké, graag gedaan, Erik.

0: Zondagmiddag op het Pleinfestival in Kaatsheuvel Keuze live horen, zien en bewegen. En misschien ook nog wel aanraken. De Jan van Brussel Band. Je hoorde hun versie van Laat Me Niet Alleen. Ja. 29, 30 en 31 mei in het centrum van Kaatsheuvel.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loon-Sint-Runense Duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: En we hebben wat verkeersinformatie voor je. Op de A27 tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder staat 3 minuten vertraging en nog geen flitser in de buurt. Oh, wat zijn het heerlijke platen van Toto en I'll Supply the Love. Ja, we hebben vandaag echt een bomvol programma. Zometeen Lucas Paulides en gaan we het hebben over de wedstrijd van morgenmiddag in Tilburg met RKC Waalwijk. Straks hebben we ook nog de dirigent van de Maastrichter Star in de studio die binnenkort in Waalwijk optreden.
1: Is je mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: aanstaande zaterdag ook live te zien. Ja, je hoort het goed, live te zien op het festival Fairy Tale in Kaatsheuvel.
1: Maak me nou niet gek.
0: Lil Kleine, en dat is omdat het festival 10 jaar bestaat. Maar morgen is er nog meer te doen. Morgenmiddag om 16:30 begint in het 013 stadion van Willem II. De wedstrijd Willem II tegen RKC Waalwijk. Aan de telefoon heb ik Lucas Paulides. Goedemorgen, Lucas.
2: Goedemorgen, Erik. Goedemorgen.
0: Ja, wil je nog even terugkijken op afgelopen dinsdag?
2: Oh, ja hoor. Ja, weet je, ik denk dat je uiteindelijk een hele vervelende... Het is, ja, god, we zullen het wel zeggen. Het was gewoon een vrij matige wedstrijd van twee kanten, denk ik. En het was, bij RKC noemen ze het inmiddels een play-off wedstrijd. En dat is blijkbaar het goed. Dan zijn die wedstrijden blijkbaar eens een stuk minder van kwaliteit. Uiteindelijk...
0: Nou ja, ik heb wel andere play-off wedstrijden gezien, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, ja, vind ik ook. Als je ziet hoe Almere er voorbij swingt tegen de Graafschap, dan zie ik toch wel, dan hebben die zeg maar minder last van play-off wedstrijden. Laat ik het dan daar maar op houden. Mm-hmm. Nee, ja, bij RKC, het was een lastige wedstrijd, kunnen we wel zeggen. En daar waar het net voor het einde van de competitie met een paar spelers begon te lopen, weten de tegenstanders zich iets beter aan te passen. Worden de spelers, zie je dat we beter bestreden worden. En dat kun je enerzijds zien als compliment. Maar anderzijds is het natuurlijk wel gewoon heel jammer. Want ik vind Willem II voetballend helemaal niet zo'n hele goede ploeg. En dan kom je gewoon weer voor de derde keer dit jaar vrij matig tegen tot de dag, zeg maar. Dat vind ik gewoon, dat is zonde. En daar ben je niet eens heel veel minder. En uiteindelijk krijgt Willem II één grote kans, die gaat er niet in. En uiteindelijk vliegt er een corner, schiet je hem er zelf in. En je eigen goal, dat was de tweede keer dit jaar. Ja, en dat... Ergens is het heel frustrerend. Ergens heeft RKC het ook wel zichzelf een heel klein beetje aangedaan. Maar ergens leeft ook wel het idee dat ik denk van... joh, je hebt echt niks te verliezen morgen. Ga er gewoon voor. Ga lekker voetballen. Zet het voetbal erin in plaats van dat gecontroleerde hele tijd. En kijk maar hoe ver we komen. En dan gaan we misschien nog wel Willem II kunnen verrassen.
0: Ja, maar met de volgorde waar we... Ja. Ze zijn Tim aan het warmst klaarstomen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is een beetje de vraag.
0: Dat lastig ergens, zo moet ik het zeggen.
2: Nee, ik had hetzelfde. Ik las het ook ergens voorbij komen. Ja, dat is een beetje de vraag wat ze met de spits gaan doen. Mij lijkt het dat als jij een week geleden niet wist waar je was en je hebt een hersenschudding opgelopen, lijkt het mij vrij wonderlijk dat jij kunt voetballen een week later. En dat zou je maar goed...
0: Ik denk dat jij zelf wel weet hoe lang dat kan duren.
2: Ja, maar niet elke hersenschudding is hetzelfde natuurlijk. Maar ja, goed, ik ben het met je eens. Dus dat vind ik altijd lastig om dat natuurlijk op anderen te projecteren. Alleen ja, het lijkt mij dat hij niet voetbalt, eerlijk gezegd. Dus dan, maar goed, wie weet...
0: De verslaggever van Brabants Dagblad kan dat toch mee?
2: Jawel. Alleen ik verwacht ook dat RKC wel heel graag rookgordijntjes opgooit. Want daar houden ze wel van om het Stegeman zo moeilijk mogelijk te maken. Als hij zijn opstelling moet gaan maken. Dus vandaar. Dus ik zou zelf ook op Michiel Kramer. Het zou me verbazen als Tim van der Leij echt gaat starten. Maar goed, wie weet, wie zal het zeggen.
0: Ja, de Michiel Kramer. Ja, Michiel kan geen hele wedstrijd bespelen volgens mij.
2: Nee, ja, lijkt mij ook niet. Dus de vraag is een beetje hoe Duits dit gaat oplossen. Kijk, weet je wat het is? We moeten. Het is heel simpel. Je kunt het seizoen is in principe, ja, we zullen zeggen, oké of zo. Kunnen we een andere keer mooi op terugkijken. Maar je kunt morgen kun je nog proberen extra glans of een beetje glans aan het seizoen te geven. Mm-hmm. Maar mijn punt is, ga lekker aanvallen. Kijk wat je kan doen. En dan maar zonder echte spits. We hebben kwaliteit en voetballers genoeg. Alleen je moet ze wel opstellen als jij bewust van kiest om Van Hedel op te stellen. In plaats van Kamer, ja, dan kies jij niet voor de voetballende oplossing. En dus ben ik heel benieuwd wat hij dan morgen daarmee aan gaat doen. En laat wel wezen, het was niet zo slim van Jesper Uneke. Het was eerlijk gezegd gewoon best wel dom om het op die manier aan te pakken. En we gaan het zien.
0: Ja, de meningen zijn nog wel verdeeld over of het dan wel een vrije trap was. Want ja, dat zijn beelden dat hij hem nog niet eens raakte.
2: Nee, kijk, ik weet zeker dat hij bij de tweede gele kaart, dus hij raakt hem niet. Maar kijk, weet je, het is, Erik...
0: Wanneer je inkomt, dan moet je sowieso al niet doen.
2: Nou, kijk, dat is het. Kijk, en het is heel simpel. Die scheidsrechter, dat weten we van tevoren. Scheidsrechter in Nederland, en vooral het niveau wat je nou net krijgt, is net niet de C-garnituur, de A-garnituur, maar wat daar net tussenin valt. Dus die denken ze kunnen fluiten, maar het valt best wel tegen. En dus, kijk, Jesper was de eerste helft, gooide ik al in de groepsapp van ons, van jongens, als hij zich zo graag bezighoudt met welke bal in en uit is, dan moet hij lekker grensrechter worden. En lekker stoppen met voetballen, want hij was alleen maar aan het zeiken. Ja, en als je dan zo inkomt, tot twee keer toe vind ik het eigenlijk niet echt een gele kaart, maar dan kom je op het niveau dat je zegt, ja, nu kunt hem geven. Wat het ook maar mag. Ja goed, dan krijg je hem gewoon twee keer tegen. Omdat je gewoon geen enkel sympathiepunt hebt.
0: Nou, ja, goed, maar dan ook nog op twee plekken waar je niet eens een gele kaart mag krijgen.
2: Nou ja, is ook zo. En Jesper was heel erg gefrustreerd. En daar moet hij echt mee stoppen. En dan vind ik het heel leuk hoor, dat het uitgelegd wordt als hij wil doen voor het team. Maar ik vind iemand die bij PSV uit de jeugdopleiding komt, die moet hier moet daar boven staan. En moet zich vooral meer uitgaan van eigen kwaliteiten, pas van de verongelijkte de hele tijd. Ik was daar op een gegeven moment, ik vond het in de rust al irritant hoor. Ja goed, en dan inderdaad, ik ben bij die tweede overtreding, Erik, vanuit mijn plek, ik keek recht in, hij heeft hem niet geraakt. En op ESPN zie je dat hij voorlangs gaat. Alleen die jongen van Willem II, die schreeuwt zo hard. En een beetje ervaren scheidsrechter herkent aan stelleritis. Ja, maar deze scheidsrechter niet.
0: Als je dan even naar scheidsrechters terugkijkt, ja, we hebben pas geleden nog een Belg gehad. Ja, in ieder geval, zaterdag hebben we een goede scheidsrechter.
2: Ja, goed, laat ik het zeggen, Joey Kooi, die verdeelt de meningen. Maar in principe is het scheidsrechter met een hoop ervaring. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan bakt. En ik ben ook benieuwd hoe die heel die wedstrijd gaat lopen. Want weet je wat het is? Kijk, we hebben in Tilburg al sinds 2005 niet meer gewonnen. De meeste RKC gaat er toch met een bepaald gevoel naartoe. Van joh, waarom nou wel? Alleen ja, wat Tim in de podcast ook zei. Volgens mij was het Tim die wij tussendoor hebben opgenomen van de week. Als we nou naar de Graafschap hadden gemoeten, hadden we gezegd, ah joh, het kan gewoon nog. En dat is natuurlijk wel waar. Dus wie weet waar we morgen gaan komen. En misschien hebben wij maandag of volgende week ergens wel een heel erg euforisch gesprek. En misschien eentje uit berusting. En we gaan het zien.
0: Ja, ik heb eigenlijk afgelopen week één speler eigenlijk heel hard zien werken.
2: Ja, en ik denk wel meer, maar ik ben benieuwd wie je bedoelt.
0: Ja, Kusters.
2: Ja, Kuster werkt heel hard, maar er lukt helemaal niks.
0: Nee, maar die heb ik wel heel hard zien werken. En als iedere speler nou zo hard gewerkt had als hij gelopen heeft en hopelijk dan wat meer bal wat beter was geweest, dan hadden wij gewoon die wedstrijd met 3-0 kunnen winnen.
2: Ja, nou, kijk, weet je wat het is, Erik? Maar misschien, dat is een hele lange, dat is iets langere discussie. Maar ik vind dat, het is ook een beetje de aard van de selectie van RKC, dat je vooral heel veel spelers hebt die het voetbal aan het oplossen en niet zo van de rouwdouwers zijn. Wat we af en toe fijn vinden, zeg maar. Hè? Wat altijd een beetje cult wordt gevonden. En dan neigt het gewoon snel naar nonchalance. Maar ik wil toch even dan de aandacht vestigen op, inderdaad, Kuster werkt hard, maar er lukt niks. Unieke werkt hard, maar er lukt niks. Kijk, dan kun je wel zeggen, ze werken hard, alleen ja, er lukt nog steeds niks. En dus dan is het heel fijn dat je dat je in ieder geval blij zijn dat ze hard gewerkt hebben, maar het is niet efficiënt geweest. En die fase komen wel een heel klein beetje, dat jongens heel erg tegen zichzelf beginnen te voetballen. Hm. Waar het niet dat een Postma en een Van Gelderen heel hard werken en dat het wel effectief is, want die gasten spelen echt verschrikkelijk goed. Ik weet niet, iedereen die de samenvatting terugkijkt of de wedstrijd heeft gezien, kan die sliding van Postma in de 16
0: op de bal nog wel herinneren.
2: Ja, ja, echt heerlijk. Ja, een jongen gaat ook 100% niet bij RKC blijven. Dat zou echt het achtste wereldwonder zijn. Dus dat een heel klein beetje.
0: Ik wilde eigenlijk even jou te tent lokken. Dus vandaar die opmerking.
2: Oh, nee, ja, is goed.
0: Oké, ja, ik moet zeggen, ja, Kuster, sinds dat hij zijn laatste doelpunt is hij weer hard blijven werken. Maar ja, goed. Maar goed, in ieder geval morgenmiddag vanaf 16:30. Jij zei 1-3, hè?
2: Nee, ik denk...
0: Ik heb toevallig de podcast zitten luisteren voor jullie. Dat was toch overigens de eerste keer dat ik überhaupt de podcast geluisterd heb?
2: Ja, dit klinkt als reclame. Kun je me aanraden, Erik, aan iedereen? Dat is het belangrijkste.
0: Ja, maar dan moeten ze wel luisteren voor morgenmiddag.
2: Ja, klopt. Dan is hij een beetje outdated. Maar het voordeel is dat we dan, 21 mei een nieuwe aflevering bouwen.
0: Ja, dat klopt. Dus, maar dat is echt de eerste podcast die ik ooit van zijn leven helemaal afgeluisterd had. Maar goed, Bram was nog wel euforisch. 3-0.
2: Ja, ik zei 1-2 volgens mij, als ik het me goed herinner.
0: En Tim 1-3.
2: Nee, andersom denk ik. Andersom. Prom en ik waren toch van, joh, het kan wel. En Tim die is meer de classic, ja, een soort hypochonderachtige bekijkt Tim het af en toe. Maar meestal is het zo dat als Tim zegt dat we 3-0 verliezen, dat we dan winnen. Dus daar gaan we maar vanuit, zeg maar.
0: Oké, okay. Ja, ik hoop dat het sowieso een leuke wedstrijd gaat worden. En ja, ik natuurlijk sowieso dat we winnen het gaan eindigen. Klaar, punt.
2: Ja, nee. Ja, kijk, weet je wat je moet hopen? Kijk, het ding is, je bent gewoon niet kansloos. Dat is het. En ja. Zoals jij nou een rode kaart tegenkrijgt. Kijk, Willem II is echt niet heel veel beter dan RKC. En RKC is in principe ook niet heel veel beter dan Willem II. Alleen ik vind dat wij beter kunnen voetballen.
0: Maar ja, de laatste wedstrijden van Willem II. Ja, Willem II was echt wel beter als RKC.
2: Nou,
0: de laatste acht wedstrijden van Willem II, als je die naast RKC legt, was Willem II voetballen beter als RKC.
2: Nou, weet ik niet. Helemaal niet met je eens. Maar vooral resultaten waren beter. Maar ik heb ook weer een ja, sorry. Ja, kijk, ik zie er gewoon helemaal niks in qua voetbal. En ik zie nou niet... ik heb echt niet 34 wedstrijden van Willem II gekeken. Alleen, ik vind dat het beter kan, wat wij RKC kunnen laten zien. Dus in potentie kunnen ze beter voetballen. Maar goed, het wordt gewoon spannend morgen.
0: Ja.
2: En voor hetzelfde geld schopt dan weer een 2-1 en netjes laat na een bal. Pakt hij rood en dan draait de wedstrijd ook weer helemaal om. Want wat je niet moet vergeten, en dat zijn we in de podcast ook, is dat voor RKC is het een toetje van het seizoen. Wij weten, wij gaan financieel echt niet ten onder als we nog een jaar KKD moeten spelen. Want wij kennen onze plek. Maar Willem II zit echt anders. Dus zodra je daar een bepaalde... Stel je zou per ongeluk voorkomen, daar. Ja, dan gaan de knietjes knikken, hoor. Dat weet ik zeker.
0: Want maar ja, gaan er dan ook niet een paar inkomen die afgelopen wedstrijd gewoon nog op de bank hebben gezeten?
2: Ja, maar ik denk dat Willem II in principe de meeste kanonnen er wel, de kanonnen er wel in heeft gegooid. Ja, Verheid zou je dan nog op kunnen doelen. Ja, dus ik zou zeggen, maar goed, wie ben ik, is gooi alles schroom van je af. Ga lekker aanvallen, scoor het goaltje. En maak die kruiken zenuwachtig. En dan gaan we echt een heel leuk, dan kunnen we echt een hele leuke spannende wedstrijd gaan beleven.
0: Ga lekker voetballen, ga je transfergeld omhoog gooien door goed te gaan voetballen.
2: Ja, dat en hoe heet het? Voor RKC is het een mooi plusje en voor Willem II is het bittere noodzaak. Dus die zullen ook het heel vervelend vinden als ze heel hard moeten werken morgen. Want die moeten nog 4 wedstrijden in hun hoofd. Dus we gaan het zien. Ik ben echt heel erg benieuwd.
0: Lucas, dankjewel voor je tijd.
2: Graag gedaan, Erik.
0: Tot volgende week. Hoi.
2: Tot volgende week. Au, doei. Info.

Je zusjes blij maken. En dat heb ik bij deze gedaan. Ik heb ze vanmorgen nog even gefeliciteerd. Die zijn helemaal wild van Enrique Iglesias. En onze Enrique is vandaag jarig. Hij wordt 51 jaar oud vandaag. Ik weet eigenlijk niet of papa nog leeft van Enrique. Goed, can you hear me? Jonet hier op Langstraat FM. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met muziek van eigen bodem. Zijn naam? Waylon.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
16: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon.

We gingen terug naar de jaren 80. Wat een heerlijke opener. Zometeen gaan we praten met de dirigent van de Maastrichter Staar, die binnenkort hier in Waalwijk op gaan treden in de Sint-Jan. In de mooie Sint-Jan. Het is 15 graden buiten in de Langstraat. En we hebben ook nog een klein beetje verkeersinformatie voor je. Want tussen Geertruidenberg en Oosterhout staat een kleine vertraging van... Oh nee, staat een flitser trouwens. Wacht even. Bij hectometermaal 18.2.

0: Kygo hoorde je hier op Langstraat FM. En ja, van de herrie van Kygo gaan we naar... Hoe moet ik deze muziek eigenlijk omschrijven? In de studio heb ik zitten Henny Rijmakers. En Henny is de dirigent van de Maastrichter Star. Zeg ik het zo goed?
1: Het lijkt erop.
0: Hoe spreek je het eigenlijk uit?
1: Het is gewoon een dialectwoord, maar het betekent gewoon Maastricht, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Maar in Maastricht wordt het de Maastricht.
1: Ja, veel zeggen in zijn Maastrichters daar.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat was op zijn Limburgs. Welkom in de studio. Deze muziek die we net hoorden, die gaan we in ieder geval niet horen in de kerk. De Maastrichters daar. In Waalwijk, ik hoorde u net zeggen van... wij zijn hier nog nooit geweest in deze regio.
1: Klopt helemaal. Het is uniek. Dus dat mag je niet missen.
0: Dan moet je bij zijn. De Maastrichter Star. Waar zijn jullie allemaal wel al geweest? Niet, ook buiten Nederland natuurlijk.
1: Ja, de Star gaat zo'n beetje heel Europa door, hè? Dus dat hangt er een beetje vanaf. Op dit moment is het, zoals wij dat noemen, is het aan het front een beetje rustig. Mm-hmm. Maar ik weet dat we het volgend jaar bijvoorbeeld een heel mooi project in de stad Luxemburg gaan doen. Bij de heropening van de concertzaal van het conservatoire.
0: Oké. Okay.
1: En dat is weer een hele mooie trip naar buitenland. Maar ja, voor ons is dat niet zo ver, want Luxemburg is dichterbij dan Zwolle.
0: En volgens mij ook dichterbij als Waalwijk.
1: Zelfs dat, ja. Nou, het zal er omspannen.
0: Ja, de Maastrichter Star bestaat al heel lang. Ik weet niet anders dat het bestaat. Mijn papa luisterde daar vroeger ook regelmatig naar. We moesten dan verplicht meeluisteren. En ja, als ik dan nog een beetje terugdenk aan mijn jeugd. En ik heb van gisteren wat beelden opgezocht. Ja, het blijft mooi om naar te luisteren.
1: Nou, fijn.
0: Ja, een van de weinige mannelijke koren nog in Nederland.
1: Nou, zo mag je het niet zeggen. Er zijn nog zat mannenkoren. Alleen ze zijn allemaal, met name na corona, nogal terug aan het lopen in de bezetting. Mm-hmm. En dat was trouwens ook al voor corona was dat aan de hand. Maar ja, de Star is, ik mag wel zeggen, met stip het echte Nederlandse mannenconcertkoor. Dus we reizen in het hele land door. En daar werken we ook heel hard voor. We repeteren 2 keer per week. We hebben een potentieel van ongeveer 135 zangers, waaruit we de concerten dus kunnen samenstellen. En dat moet zo blijven, dus we werken er heel hard voor.
0: Ja, ik was gisteren ook wat muziek aan het zoeken. Ik ging zelfs terug naar 1963, een album. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk?
1: 142 jaar. Ik heb 2 jaar geleden het 140-jarige bestaan met de Star mogen vieren. En met 2 prachtige galaconcerten in Maastricht. Mm-hmm. En dat was ook weer een boost voor aantrekking van nieuwe zangers. Want dat was na corona ook wel nodig. Dus we hebben op dit moment in feite een ledenstop.
0: Ja, maar dat is ook uniek. Want wat u net al zei van die andere koren, dat is allemaal met een leegloop aan de gang, opgeheven. Maar jullie blijven gewoon doorgaan.
1: Ja, maar dat heeft ook heel veel te maken met de programmering. Ik vind dat te veel koren die blijven een beetje hangen in hetzelfde, zeg ik maar. En wij zingen op dit moment, ik zeg maar, van Handel tot en met game-muziek. Tot en met de Bohemian Rhapsody, filmmuziek. We laten niks liggen. Want dat maakt het ook voor de mannen aantrekkelijk, maar ook voor het publiek. Want als je dat niet doet, wordt het publiek oud samen met het koor. En dat willen we niet.
0: Ja, dat verschuift ook. Want als je dan in de jaren 60 en 70 kijkt, dat was eigenlijk alleen maar klassieke muziek.
1: Ja, vooral opera en musical in die tijd.
0: Maar alle koren die gaan eigenlijk mee met de tijd. Dus jullie zijn dus ook meegegaan.
1: Absoluut. Wij zijn nu bezig om een project het volgend jaar voor te bereiden. Met een tv-special met game muziek. Want er is waanzinnige mooie muziek in gamespel. En dat is dus ook heel aantrekkelijk voor een jongere generatie. Ook binnen het koor. Dus er is gewoon belangstelling voor. En dat gaan we combineren met filmmuziek. Nou ja, als je kijkt, af en toe zijn er in grote zalen in Nederland, is er een hele dag game of filmmuziek. Dan zit het gewoon knettervol.
0: Oké, ja, ik ben niet van de game muziek, moet ik eerlijk zeggen. Dat,
1: nou, maar als je bij de Staak op luistert wel.
0: Ja,
1: zeker weten.
0: Zo'n Mario-deuntje langs.
1: Nou ja, het is ook niet mijn achtergrond, maar je hebt altijd in je koor mensen die daarin gespecialiseerd zijn. En in de Waalwijk zingen we onder andere Sonja Di Volare en het komt uit Civilization 6. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar het is waanzinnige koormuziek. Dus zorg dat je erbij bent.
0: Oké, ja, ik hoor nou ineens abacadabra, maar dat maakt op zich niet uit. Wat kunnen de mensen gaan verwachten? Als hier naartoe komen op 7 juni?
1: Nou, vooral een enorm gevarieerd programma. Zoals ik al zei, het gaat van Handel tot en met Bohemian Rhapsody. We hebben een aantal voortreffelijke eigen solisten. Tenor, bas-bariton. En we nemen een Griekse sopraan mee. Vasiliki Chamou. Nou, die heeft zo her en daar wel de sporen verdiend. En die zal met ons onder andere zingen Ave Maria van Gomez, van Willem Gomez, van de Mexicaanse componist. Die zingt met ons de beroemde aria van Maria Callas, de Casta Diva aria. En ze zingt een prachtig lied van de Franse componist Francis Poulenc. Dus ja, dat kun je dan wel komen beluisteren.
0: Je zegt één nummer, Ave Maria. Ja, daar krijg ik kippenvel van, op een of andere manier. Waarom weet ik niet, maar dat... Ja, dat...
1: ja, maar als je deze Ave Maria hoort, dan kom je kippenvel tekort.
0: Ja, maar het is een zij.
1: Ja, het is een zij, ja, tuurlijk.
0: Dat mag bij jullie?
1: Ja, het is een gastenlist, dus...
0: Okay, alles... maar die hebben jullie zomaar uitgenodigd, alleen hier voor Waalwijk, of is die...
1: Nou, wij houden regelmatig audities bij de Staar, ja. Om jonge mensen een podium te bieden. Mm-hmm. En dat zijn toch vaak mensen die net van een conservatorium afkomen of daar nog studeren.
0: Ja.
1: Of die al bijvoorbeeld, zij zingt in het operakoor in Aken. Zij zingt ook in een professioneel kamerkoor in Enschede. Mm-hmm. Nou, en die komt dan een keer voor een auditie voorbij. En dan wordt er een kruisje bij gezet, hè?
0: Okay.
1: Die motten we hebben.
0: Die motten we hebben, oké. Okay. Ja. Maar bijvoorbeeld een zeg misschien iets heel stoms. Bijvoorbeeld de zanger van Bluff of zo. Om daar een keer iets mee te doen. Is dat niet een idee?
1: Bij ons is iedereen welkom die goed kan zingen.
0: Ja, nee, dat schiet me nou ineens te binnen. Ik zeg, omdat jullie ook zeg maar richting...
1: Ja, maar de Staar heeft dat in het verleden wel gedaan. Hè?
0: Ja?
1: Ik kan me nog... Mijn eerste periode bij de Maastrichter Staar, dus in de 80 jaren... hebben we bijvoorbeeld in kerst toen nog een LP gemaakt met Benny Nijman.
0: Ja.
1: Nou, dat was toen een groot succes. Ik herinner me nog een concert met Lee Towers, de grote kerk in Den Haag. Mm-hmm. Waar Lee voor de enige keer zijn hele leven in het Russisch gezongen heeft. Namelijk de 12 rovers.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: dat was ook zijn laatste keer, denk ik.
1: Ja, dat doen wij. En als wij bij André Rieu optreden, we zeggen wel eens, we zijn het beste achtergrondkoor van André Rieu. Ja, dat is ook een ander repertoire. Dat is soms opera, maar daar zitten soms ook hele andere stukken bij.
0: Ja.
1: We zijn nergens vies van, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik laat het ook een stukje van André Rieu horen. Ja, hoe mooi. Ik ben afgelopen december ben ik naar een koor geweest in Heusden. Weet jij dat nog?
2: Ik denk het Heusdense mannenkoor.
0: Nee. Dat kwam uit
2: Engeland.
0: Ja,
2: heb je verteld, ja.
0: Joe Mertens zit ook aan de tafel. Dat was de Cambridge College.
2: Ja. Ja, dan heb je het wel ergens over, ja.
0: Ja, nou ja, ik mocht daar ook bij zijn. En ja, als ik daar nu nog... Ik krijg nog kippenvel. Maar dat is ook wat ik... dadelijk wil ik een stukje van jullie laten horen. Bij André Rieu, Conquest of Paradise. Dat nummer is al geweldig. Maar als je dan jullie daarbij hoort zingen... Ja, hoe mooi is dat om daarbij te zijn. En dan ook nog hier in de kerk in Waalwijk... Bent u wel?
1: Veel
0: mensen uit Waalwijk kennen u ook trouwens.
1: Ja, ik ben 15 jaar directeur van het Centrum voor Muziek en Dans. En ik heb in die kerk al een keer een prachtig bevrijdingsconcert was dat toen.
0: Mm-hmm.
1: Met een orkest uit Enschede en met en diverse solisten van mijn eigen muziekschool. Die toen hebben opgetreden. En dat was toen in de tijd van meneer Van Kouteren en meneer Roosendaal. Dat waren toch bekende...
2: En die hebben mij aangenomen.
1: Ja, nou, waren bekende mannen in het Waalwijkse. Dus ik heb een hele goede herinnering aan Waalwijk. Ja, en nu kom ik terug in mijn tweede periode bij de Maastrichter Staar. En dan in de Sint-Jan. Hoe mooi kan het zijn?
0: Ja, hoe mooi kan het. En ja, dit klinkt ook wel in een kerk. En vooral in deze kerk. Hier zit kerk zit echt een hele mooie akoestiek.
1: Ja, en ik hoop dat de funderingen nog heel stevig zijn.
0: Jawel. Dat gaat wel goed komen. Tjoe, zijn er nog kaarten?

0: geef je aan je personeel, je beste personeelsleden of zo. Of je liefste personeelsleden, geef je een paar kaarten. En www.vriendensintjanwaalwijk.nl. En dan heb je een mooie link naar de Tikkabol. Dan kun je je kaarten kopen. Dat zit. 40 kaarten nog en dan zijn we. Dan hebben we totaal bijna 480 mensen die komen luisteren. Plus nog wat vrijwilligers. Dus ik denk dat er 500 mensen gaan luisteren naar de Maastrichter Staar. En inderdaad vinden wij het uniek. Overigens, de Staar, dat moet ik ook even zeggen. De Staar heeft ook bewust willen meewerken, omdat het een benefietconcert is. Mm-hmm. Wij hebben, de Sint-Jan is 100 jaar oud, maar heeft een verwarmingsinstallatie die moet dringend worden vervangen. Daarvoor hebben we een fonds opgezet. En de netto bijdrage die we krijgen van het publiek, minus natuurlijk de kosten die de Staar moet maken, dat is het eerste gedeelte van het fonds. Dus ja, ik verzoek met klem bedrijven. En anders zou ik zeggen, de mensen zeggen die luisteren, zeggen tegen je baas, koop wat kaartjes voor de Staar op 7 juni. En ga naar vriendensintjanwaalwijk.nl.
1: Henny en Thierry, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst.
2: En bedankt voor de uitnodiging.
1: Daar zijn we voor. Ja, en ik zeg al, ik ga een nummer draaien. Niet vanaf het begin, want dat was een heel lang intro. Conquest of Paradise, op het moment dat de Maastrichter Staar begint te zingen. Ja, je krijgt kippenvel. Dankjewel voor jullie komst. En ja, ik hoop dat die laatste 40 ook nog heel vlug weggaan.
0: Heel graag tot 7 juni.
1: Gaat goed komen. Dankjewel allebei.

Ja, dit is gewoon kippenvel. De Maastrichtse Star hoorde je met André Rieu deze keer. En vanaf op 7 juni staan ze hier in de Sint-Jan. Je mag erbij zijn.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: programma vandaag. Trouwens ook op de weg tussen Tilburg, Reeshof en Bavel. Want daar staat 5 minuten vertraging. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. Oftewel, het is lekker in het zonnetje. Achter het glas, zullen we maar zeggen. Jordan Dave Edmonds en Girls Talk. Een opener uit 1979 alweer.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Zonjeu met 20.

0: wat ik net al zei, een heel druk programma vandaag. En the best for last. Oh, nee.
1: Jij maakt het spannend.
0: Ik maak het heel spannend. Op 28 en 29 augustus, het duurt nog even, maar dan is het weer het Trekker Trek Festival in Kaatsheuvel, het Trekker Spektakel. Corina, jij bent een van de motors erachter en... Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon een carnavalsvereniging die gewoon een hele leuke familie...
1: Ho, ho, ho. Geen carnavalsvereniging. Wij zijn officieel een vriendengroep.
0: Een vriendengroep die
1: vroeger begonnen zijn met touwtrekken.
0: Ja, wacht even.
1: Heel
0: oud. Nee, dat klopt dan ook. Maar jullie doen ook iets met carnaval?
1: Wij doen iets met carnaval, maar dat is heel minimaal.
0: Oh, oké. Okay. Dan... Verkeerde inval, maar dat maakt niet uit.
1: Kunnen we hebben.
0: Welkom. Het trekken in Kaatsheuvel. Voor de hoeveelste keer?
1: Dit jaar voor de 11e keer.
0: Ja. Weer groot feest?
1: Ja. We gaan er weer een groot spektakel van maken, hopen we.
0: Ja, 2 dagen. Op vrijdag beginnen jullie. En op zaterdag heel vroeg. Vrijdagavond, dan is er... weinig nog te zien, denk ik, van de trekkertjes.
1: Nou, dan gaan we wel eigenlijk speciaal voor de Langstraat.
0: Ja.
1: Rijden we namelijk een speciale Langstraatklasse. En dan mogen dus alleen maar deelnemers aan meedoen die uit de Langstraat komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hebben we eigenlijk speciaal voor de regio gedaan. Daarnaast doen we de teamklasse en de Duitse klasse. En de Duitse klasse betekent dat de trekhaak iets anders mag staan. Alle afstellingen iets anders mogen staan, zodat de trekkers hopelijk met de voorbandjes de lucht in gaan. Dus dat er wel spektakel gaat komen.
0: Wacht even, Duits? Wat?
1: Ja, dat noemen ze een Duitse klasse.
0: Ja, dat blijven aparte, die Duitsers, toch?
1: Ja. Daardoor gaan de voorbandjes ook de lucht in.
0: Oké, trekker. Hoe moet je dit nou uitleggen aan mensen die er hier nog nooit van gehoord hebben?
1: Weet je wat ik vaak te horen krijg?
0: Nee.
1: Dat mensen denken dat het echt een heel erg boerenfeest is. En daar ga je toen niet naartoe, want het is een boerenfeest. Totdat ze 1 keer bij ons zijn geweest. En dan komen ze erachter dat het eigenlijk geen boerenfeest is. Er rijden inderdaad trekkers. En inderdaad, die trekkers zorgen voor spektakel op de baan. Maar eromheen is het gewoon een heel mooi evenement geworden.
0: Maar er zijn ook heel veel van die jonge boertjes die de trekkertjes heel erg leuk vinden.
1: Zeker. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel jonge boerinnetjes... of meiden die het toch eigenlijk best wel heel leuk vinden om het spektakel te zien.
0: Oké, ja, jij bent ook een boerinnetje.
1: Ja, ik ben er ook een. Ja, sorry.
0: ben jij van de John Deere of van de, nee. Van de Fender of nee. Van de Ford?
1: Nee, sorry. Ik ben opgegroeid met een MF. En MF, dat blijft ergens in de genen zitten.
0: Een MF, die ken ik.
1: Massa I. Ferguson.
0: Was die grote rooie?
1: Ja, dat is een rooie. Ja. Ja, maar er zijn heel veel rooien, hoor.
0: Ja, nee, maar, dit, maar luister, de merken die zijn... Ford is blauw, John Deere is groen, MF is rood. Ja. Ik ben geen boer.
1: Er rijden ook nog heel veel Case rond. Case International.
0: Die ken ik niet.
1: Er zijn heel veel boeren die daar graag mee rijden.
0: Oké, maar goed. we dwalen een beetje af. Nu, milieu. Dat schiet me nou ineens te binnen. Tegenwoordig moet alles wordt netjes zijn. En milieutechnisch, hoe gaat dat met jullie?
1: Wij doen daar zeker ook ons best voor. We hebben vorig jaar ook zelfs een elektrische trekker al rond. Die reed rond om de baan mee te onderhouden. Dus ook daarmee proberen wij zeker ons steentje bij te dragen. En proberen we... ook daarin wel mogelijkheden te vinden om het zo milieubewust te maken.
0: Oké, maar zo'n elektrische trekker, die kan geen poel doen?
1: Vorig jaar hebben ze zeker meegedaan. Ja. Het was wel...
0: Die zijn maar 2 pools toch leeg of zo?
1: Nee, ja, oké. Maar goed, we hebben gelukkig een hele mooie sponsor achter ons staan.
0: Ja.
1: En die sponsor die helpt ons op dit gebied heel erg. Dus ook die probeert mee te kijken en mee te denken in oplossingen. Zodat we dit zo duurzaam mogelijk kunnen organiseren.
0: En die sponsor is?
1: Ja, ik denk dat je het wel raadt misschien, Bertje? Maar Van Wijlen.
0: Ja, dacht ik al. Ja.
1: En Van Wijlen vindt ons evenement heel mooi en die hoopt ons gelukkig heel lang te kunnen en te mogen blijven steunen. Dus daar hopen wij ook dat we dat heel lang vol kunnen blijven houden.
0: Ja, we zijn ooit heel klein begonnen. Kijk, je ziet wat er nu staat.
1: Ja.
0: Dan van de zaterdag of van de vrijdagavond naar de zaterdag overdag. Dan gaat er ook een heel wat gebeuren met veel geluid.
1: Ja, zeker weten. We gaan op dat moment gaan we de landbouwklasse rijden. Mm-hmm. We hebben ieder jaar een speciale vrouwenklasse waar echt ook veel dames in meerijden.
0: Jij ook?
1: Dus nee, sorry. Ik ben een boerendochter en deze boerendochter die heeft geleerd dat een trekker is om mee te werken en niet zulke soort dingen mee te doen, want dan kon het alleen maar van kapot gaan. Dus mijn vader was daarin nog iets anders, dus ik heb nog nooit meegereden en ik denk ook niet dat ik het ooit zal gaan doen.
0: Maar je kunt wel op een trekker rijden.
1: Jazeker, daar heb ik wel geleerd inderdaad. Daarnaast hebben we de boerensportklasse, dus een speciale klasse. Mm-hmm. Dan gaan we de zwaarste klasse in de Duitse klasse nog rijden. Er zitten allemaal verschillende klassen in. En dan hebben we nog twee speciale, de Powerpoolers Zuid. Die komen al ieder jaar bijna bij ons hun eigen wedstrijd rijden. En die zorgen zeker voor spektakel op de baan. En daarnaast hopen we dat de IPTV nog komt. Dat is altijd even afwachten. Maar goed, die komen met vrachtwagens een speciale klasse bij ons rijden.
0: De IPTV?
1: Ja.
0: Dat IPTV, dat...
1: Ja, het zijn allemaal afkortingen.
0: Nee, maar dat is voor mij iets illegaal. Dat is zo'n illegale tv-kastje. Oh. Dat is IPTV, maar...
1: Nee. Dit is een speciale klasse vrachtwagens uit België en omstreken. Mm-hmm. En die komen bij hun... die komen bij ons hun wedstrijd rijden eigenlijk, zeg maar. Dus daarmee zorgen we toch dat er wat afwisseling op de baan te zien is voor de mensen. Dat er wat meer spektakel te zien is. En dat vinden we altijd wel belangrijk en ook leuk voor de mensen die komen kijken natuurlijk.
0: Oké, maar is er ook een hele oude, noemen ze dat, van die hele oude trekkertjeswedstrijd? Want dat, dat vind ik dus altijd wel heel leuk om te zien, van die hele ouderwetse trekkers die dan rijden.
1: Nou, weet je wat het mooiste is? Dat is het leuke van Trek het Rek, denk ik. Wij proberen een familie-evenement te zijn.
0: Ja.
1: Dat hopen we ook uitstralen. Mm-hmm. En het mooiste is dat we ondertussen langzaamaan iedere keer weer een stukje uitbreiden. En ondertussen, sinds vorig jaar, hebben we echt een oldtimer weide. Daar staan dus heel veel oldtimers gepresenteerd.
0: Okay.
1: Er staan heel veel oude apparaten gepresenteerd.
0: Dit is niet van tevoren besproken.
1: Nee. Ik gooi je dit ook gewoon gelijk uit. Ja. Hè? Maar dat is ook de bedoeling van ons evenement, dat wij een familie-evenement zijn. Dus we willen voor jong en oud. Dus we hebben een kinderweide. En daar kunnen de kinderen zelf hun eigen trekker-trek rijden met een echt klein trekkertje.
0: Oh, leuk.
1: Nee, met een echt.
0: Ja, en van die klein trekkertjes, die ik ken.
1: Geen traptrekkertjes,
0: nee, van die
1: maar grasmaaier.
0: Van die grasmaaier dingen, ja.
1: En dus ook echt een mini-sleepwagentje erachter, dus dat ze echt haar eigen trekker-trek rijden.
0: Ja.
1: Dat hebben we op de kinderweide, maar op de oldtimerweide, daar hebben we dus eigenlijk voor de volwassen mensen, hebben we ook echt zeker iets te zien van vroeger. Dus we zijn echt wel een uitgebreid evenement geworden, denk ik, ondertussen.
0: Ik heb nog een leuk evenementje erbij voor volgend jaar, maar daar gaan we het eigenlijk over. Goed.
1: Helemaal goed.
0: Buiten het trekker gebeuren is er natuurlijk ook heel veel entertainment.
1: Ja.
0: Vrijdagavond, barst maar los.
1: Ja, barst maar los. We gaan vrijdagavond. Is eigenlijk ondertussen wel een beetje een standaardavond geworden. Vrijdagavond trekker-trek Kaatsheuvel samen met de WC Experience.
0: Ja.
1: Het is gewoon een mooie avond waarvan iedereen gelukkig geniet. Dus wij hebben al gezegd van dit gaan we erin houden. En gelukkig zegt de WC het ook. Dus ja, samen maken we er denk ik een mooie avond van. En feest-DJ Bart, onder heel veel mensen wel bekend, die komt de avond zeker goed afsluiten. Dus ja, ik denk dat de vrijdagavond gewoon weer een fantastische avond mag gaan worden voor de langstraters onder ons, om het zo maar te zeggen. En de zaterdag gaan we dan weer verder. Dan komt ook DJ Bart natuurlijk weer. En daarnaast hebben we dan Jeroen van Zelst, Jorieke Sterke en Jeffrey Heesen.
0: Hey, Jorieke Sterke.
1: Ja.
0: Mijn oma is genomen door met dat kerstliedje. Heb je dat gehoord?
1: Ze heeft bijzondere liedjes.
0: Ja, dat kerstliedje van haar met haar oma is genomen. Ja, helemaal geweldig. Oké, die is ook leuk. Ja,
1: ja zeker. Dus ik denk dat ook de zaterdag op een hele andere manier, maar ook een hele mooie avond gaat mogen worden, hoop ik.
0: Oké. Voor de avonden is vraag jullie entree.
1: Ja.
0: Maar geen kaartverkoop van tevoren.
1: Nee, wij hebben geen kaartverkoop van tevoren. Bij ons is het echt letterlijk... wij willen een familie-evenement zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dit betekent dat overdag en zowel ook vrijdag aan het begin van de avond eigenlijk iedereen welkom is. Dus daardoor hanteren wij één tarief voor de hele dag. Kom je zaterdagochtend, dan betaal je hetzelfde tarief als dat je de zaterdagavond gaat komen. Maar daardoor hopen we ook wel dat iedereen een kans heeft. En daardoor hebben wij dus ook geen kaartverkoop van tevoren. En is het letterlijk aan de deur komen. Is het op dat moment vol? Hebben we gelukkig vorig jaar niet meegemaakt, maar jaren daarvoor wel. Maar we zijn erop ingespeeld dat het voortaan gewoon kan. Ja, dan is het even vol. En dan zal je heel even geduld moeten hebben totdat er weer mensen uitgaan. Maar wat ik zeg, vorig jaar niet meegemaakt. Dus we zijn er steeds beter op ingespeeld dat het gewoon door kan blijven draaien.
0: Of een grotere tent neerzetten, hè?
1: Ja, die staat er ondertussen al. Dus.
0: Okay.
1: Hij is even groot genoeg.
0: Ja, in ieder geval vrijdag en zaterdag 28 en 29 augustus. Het duurt nog even. Maar even boven de, ze kunnen nog inschrijven. Even,
1: Jazeker, want die hebben we nog wel heel hard nodig.
0: Ja.
1: Vanavond dus, eigenlijk is de primeur hier. Mm-hmm. Want vanavond komt het pas online. Maar 1 juni, 7 uur 's avonds, klokslag, komt op de socials komt de link weer online. En vanaf dan kunnen jullie gaan inschrijven voor alle klasses weer.
0: Okay. Dus maar wij zeggen, zijn er ook veel trekkers hier uit de buurt?
1: Ja, gelukkig wel. Daarvoor hebben we ook de speciale Langstraatklas op vrijdag. Want we hebben echt gelukkig heel veel deelnemers hier uit de omgeving inderdaad. Dus, maar ook van verder weg. Dus het is echt overal vandaan komen de mensen. Maar gelukkig heel veel Langstraaters ook.
0: Oké. Okay. Ja, ja. In ieder geval vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus het trekkertrek... Ja, trekker-trek-trek.
1: Trekker-trek-kaatsheuvel.
0: Ja, trekker-trek-kaatsheuvel. Hoeveel erts en hoeveel kaas zit erin en hoeveel lees ik
1: erin? Veel te veel.
0: Vrijdagavond begint het om 6:30. Op zaterdag om 9:30 in de ochtend. Ja, wees er gewoon bij. En het terrein ligt?
1: Ja, dat is altijd een beetje lastig uit te leggen. Maar aan de Hoge Zandschel in Kaatsheuvel. En wij zeggen altijd, ga richting Mannenmakerskeukens en blijf vooral rechtdoor fietsen. Je komt vanzelf wel eens uit. Toch wel een bekend bedrijf. Dus ja, dat is eigenlijk de enige optie die ik... En we zetten overal borden langs de weg, hoor. Dus gelukkig kan je het vinden. Het is wel een beetje afgelegen, maar
0: Maakt niet uit.
1: De Hoge Zandschel, Kaatsheuvel. Als je daar eenmaal bent, dan gaat het goed komen.
0: Lina, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraude helpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
21: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
22: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
23: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loon-Sint-Runense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n drie kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
22: Valdorpelshop.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinti. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
23: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
25: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Goed zo.
33: Langstraat FM.
34: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

En wil een gevoelige, sensitive man zijn of zo. I don't wanna be a hero. Je hoort Johnny Hates Jazz, een opener van de middagmix voor vrijdag. De laatste van deze week alweer, mensen. Goedemiddag en hartelijk welkom tussen 2 en 3. Jouw maatje in muziek, ondergetekende Roosendaal in de middagmix. Wat doen we vandaag? We hebben het goud van uiteraard de hits van nu. Zien van de Kamer, dat regionieuws, weer in verkeer. En uiteraard de zaken die je meldt via de mail op middagmix@langstraatmedia.nl. Dan wel op de WhatsApp van Langstraat FM. Het telefoonnummer is 06-21-21-3210. Dat kun je appen, dat kun je ook uitlezen. En laat me weten wat je wilt horen, wat je wilt melden. Dan neem dat even mee in de uitzending. Hè? Voor de rest nog het origineel in de cover. En natuurlijk nog weer de verkeer. En zoals gezegd de zaken die je meldt via de genoemde media. We kijken in de flitsende 50. Een van die singles die op dit moment nog steeds uprising is, is deze. En die is lekker. Die hoor je zometeen. Sam Felder, Olivia Dean en Rhyme Me In.

Zij gaat niet voor jou kiezen. Ik ben er bang voor. Sowieso. En Louise. We kennen ze nog van de hit Passie. Daar gaat ze. En Laat Me Dan Niet Alleen. En Domino. Zie Me Graag. Wat waren de grote hits wel van Clouseau. En dit.

André die vroeg al aan mij, wanneer gaat het tempo nou omhoog in deze radioshow? Want Velder, Olivia Dean en Rhyme Me In vind ik zo'n saaie plaat, zo'n surfnummer. Het mag wel een tandje sneller. En we hebben het tempo opgevoerd in ieder geval. Darin Feel the Beat, het jaar 2000. Het jaar van de Millennium Bug, weten we nog. Maar we zijn er nog steeds. De Millennium Bug hebben we overleefd. Hè? Het is vrijdag.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon-op-Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairy Tale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairy Tale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft helemaal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de Wadden tot 17 tot 19 graden in het binnenland. Vanavond lossen de stapelwolken op en de komende nacht is het vrij helder. Het koelt dan af naar minima van rond de 5 tot 8 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt warmer met maxima tussen de 19 en 22 graden Celsius. Misschien dan toch nog een barbecueetje, je weet het niet. Dan de verkeersinformatie. 51 files, 213 kilometer. Redelijk druk op de wegen op dit moment. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Sertogenbosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 24 minuten. En ook op diezelfde A2, Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Stilstaand verkeer komt door ongeluk. De weg is inmiddels al wel weer vrij, maar het knelt nog wel behoorlijk. Er staat nog zo'n 11 kilometer file en de vertraging zo'n 37 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht. Stilstaand verkeer, de rechte rijstrook is dicht. Het komt door een ongeluk. Staat 7 kilometer file, de vertraging 13 minuten. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 13 kilometer file, de vertraging 13 minuten. De A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Knoopend De Baars. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 11 kilometer file, de vertraging 7 minuten. En de laatste file op de N279 is Sertogenbosch richting Roermond tussen Keldonk en Beekendonk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. Tot zover weer een verkeer. We kijken weer in de flitsende 50 en ook Nederlandstalige muziek van het vrolijke genre, om het zo maar te zeggen. Wesley Klein en in het hart van...

0: En in het hart van Amsterdam. Laatste stad dat ik dacht, maar laatste mag je dan naar eigen believen invullen. Maar gaat terecht over Amsterdam volgens mij. Goed, het leidt ons naar het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. En vandaag is het Jadwerk. Dus een keer wat anders dan een harde remake. Ja, het is eigenlijk wel een remake, maar ja, toch wel een heel ander jasje, kan ik zeggen. Wat hebben we vandaag in het origineel in de cover? Wel nu. Het was in 1997 dat de Frank Kaminda Trio het hitje Feeling Good uitbracht. Het was de enige single die ze hadden in de top 40 hier in Nederland. Stond 6 weken in de top 40 en haalde nog de 20e plaats. Dus een bescheiden notering eigenlijk. Het is wel bijgebleven, want een jaartje later Huff & Herb en Feeling Good. En daarmee krijg je een heel ander sausje, dat liedje. Misschien dat je Huff & Herb niet kent. Het is een Brits house duo bestaande uit Ben Langmaid Huff en Jeff Patterson alias Herb. En ja, die hebben dat gerestyled naar een veel dansbaarder exemplaar. En ja, misschien vind je dat wel beter, dat weet ik niet. Luister maar eens even, misschien is het een betere cover, ik weet het niet. Je mag zelf bepalen niet wat je leuker vindt. Het origineel van de Frank Kaminda Trio, Feeling Good uit 1997. Of via de cover van Huff & Herb en Feeling Good uit 1998, een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: komt niet zo vaak voor. André zegt, ik kan niet kiezen. Het origineel in de koffer, het is allebei wel lekker. Van jazz naar disco kun je wel stellen. Huff and Herb, Feeling Good, uit 1998. Geïnspireerd door de Frank Mender Trio, Feeling Good, uit 1997. Een jaartje later een dansbare versie van dat nummer. Tja, wat vind je mooier? Het is soms lastig kiezen, dat klopt. Cover is dat is niet slecht gedaan. Het is heel lekker dansbaar, zonder meer. Hey, jouw middagmix en de Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Soul Milieu met

Wat hij gaat doen komende zaterdag. Morgen weten we het of deze plaats gaat halen. Of hij meegaat in de flitsende 50 en gaat voor de eeuwige roem, om het zo maar te zeggen. Ik denk het wel. De meeste singles van Sommeu zijn wel goed tevreden en gaan meestal wel door als het een flits 5 of alarmschijf wordt. Goedendag.

teugel 1983 met Forrest en Field and Near the Me. Van die discoetjes uit het jaar 1983. Wat dat betreft zou ik zo een disco show kunnen draaien met alleen maar muziek uit 1983. Dat is een goed discojaar geweest. En dat is leuk. Op donderdagavond is er ook op Langs de FM de discotheek op je radio. Misschien die mannen dat mee kunnen nemen. Een keertje 1983 doen, dan blijf je maar doorgaan. Hey, de show is afgelopen. Ik dank u weer voor het volgen. En daarmee ook de reeksen van middagmixen van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe reeksen van middagmixen. Overigens hou even in de gaten. 29 mei, dan draait deze show alweer 2 jaar. En zitten we over de 450 uitzendingen. Dus ja, hebben we een feestmoment. Dat duurt al 3 weken. Nog eentje om het af te leren. Dr. Scatter, Feel the Drive. Daarmee laat ik alleen zometeen 2 uurtjes non-stop. En dan om 5 uur van 6 uur klaar met Anton Lachzaam. Dan neemt hij het weer over. Ik zeg goed weekend en tot volgende week. Dan weer in de middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon-op-Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loon-Centrunense Duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd om hun auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairytale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairytale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairytale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
24: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De eerste flexwoningen aan de Dodenaarweg in Kaatsheuvel zijn geplaatst. In totaal komen er 80 tijdelijke huurhuizen te staan voor onder andere starters en senioren. Geïnteresseerden moeten een motivatiebrief insturen. De huurprijzen liggen tussen de 650 en 1100 euro per maand. Met de eerste plaatsingen zet de gemeente Loon op Zand een belangrijke stap richting meer betaalbare woonruimte. In Heusden waarschuwt de gemeente voor het hogere risico op natuurbranden. Mede door de recente branden en de grote brand van vorig jaar in de Loonse en Drunense duinen. 90% van de natuurbranden ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Bezoekers van bossen worden gevraagd.

0: om een auto alleen op aangewezen plekken te parkeren en om niet te roken of afval achter te laten. In Dongen heeft de politie een grote verkeerscontrole gehouden waarbij zo'n 200 auto's zijn gecontroleerd. In totaal kregen 72 bestuurders een boete en 2 mensen zijn aangehouden omdat ze reden onder invloed. Verder nam de Belastingdienst 2 auto's in beslag vanwege openstaande schulden. Ook voor andere overtredingen werden er nog boetes uitgedeeld. Vandaag gaat het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel weer van start. Het festival viert dit jaar haar 10e verjaardag en is weer een stukje groter dan vorig jaar. Voordat het feest los kan barsten is er om 2 uur 's middags nog een borrel met zo'n 3000 man en 150 verschillende organisaties. DJ La Fuente zal voor de 10e keer optreden op Fairy Tale en ook de buren van de brandweer is weer van de partij. De reportage van Fairy Tale is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd 1 bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie. Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
12: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
18: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
19: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

1985, 4 weken Vaderlandse 40. En ze piekte slechts op nummer 30. Het is toch een van hun leukste. En het was trouwens ook een allereerste hit voor Ten Sharp, Marcel Kaptein en die andere snedige snaak. Ten Sharp en de Japanese Love Song. Het is ruim 20 graden in de Langstraat. Staat zo'n kleine, krappe 250 kilometer aan één gesloten blik in Nederland. Daar hoor je straks wat later over. En we hebben de lekkerste muziek voor je in petto. Zoals deze van Duran Duran.

0: The Lighthouse Family 1998. En High. Hoor je daar een beetje high van, jongens? 17 weken tot 40. En ze piekte op nummer 6. We gaan een kijkje nemen op Slanswegen. Er staat ruim 228 kilometer file. Ze staan onder andere op de A2. Stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemborg en de Maritinus Nijhofbrug. Door een ongeval staat er 11 kilometer file. Kost je ruim een half uur. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Door een ongeval 3 kilometer. Het rijdt ook langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintam. Voor 3 kilometer, dat is de ring Sertogenbosch. Staat ook stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch voor 1 kilometer. Dat betreft de A2. De A27 stilstaat verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Noordloos en de Merwedebrug. Dan de A58. Stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Baterdorp en Afrit Oorschot voor 7 kilometer. Het rijdt, er is een rijbaan gesloten op de Afrit Tilburg Centrum West. Door een politieonderzoek is er 1 rijbaan afgesloten. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen Tilburg Centrum Oost en Afrit Tilburg Reeshof. Ruim 10 kilometer file. En dat kost je bijna 40 minuten. Dan op de A59 staat er stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. 1 kilometer en stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Waspik en de ingenieur Hamersbrug. Dat door een eerder ongeval en het staat daar vast over 7 kilometer. En dat kost je 22 minuten. Mocht je in de file staan, dan wensen we u uiteraard heel erg veel sterkte erin. Vandaag onder meer jarig Ronnie Segers uit Roosendaal en Ed Handlochten uit Geertruidenberg. En voor beide hebben we uiteraard een streepje muziek in de startblokken staan. Dit is Jamiroquai in Virtual Insanity.
1: Oh, what we're living in. Let me tell ya. With things that big that should be small.

De flitschijf hier op Langstraat FM gaat gegarandeerd weer een grote hit worden, jongens. Dat was Samyeu en 24 Hours. Helaas zitten er maar 24 uur in een dag, want een mens moet slapen. En ik heb toch zoveel te doen. Het is precies 5:30. Zometeen hebben we uiteraard het nieuws met Sim van der Kamer. Eerst Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Franske Puk, oftewel Frans Bauer.

0: gewoon voel thuiskomen. Fijn.
1: Iedere maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Van 6 klaar. Met Anton Nachtzaam.
2: Nou, zeg maar.

0: van tot nacht wel.
1: En wellicht ben jij vanavond in de mood for dancing. Even over vijf, Langstraat FM. De vrijdag, de 1e mei 2026 is een feit. Hey, je zit er alweer bijna op. En tot 6 uur, het laatste uurtje voordat het weekend echt officieel losbarst. Dat is uiteraard zoals te doen gebruikelijk weer ingeruimd voor van 6 uur klaar, maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. En het waren de Nolans, oftewel de Nolan Sessions. En dit komt uit de top 40. Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain in Me.
2: Now let go of everything I

0: Het is vrijdag, dus dan kunnen we een lekkere oude knijter van de nummer 1 hit draaien. Dat was muziek van Jazz and the Plastic Population. And the only way is up. Ze stonden in 1988, maar liefst 12 weken in de hitparade. En ik zei het al, ze piekten op nummer 1. Dit piekte helaas niet op 1 in 1984. Bleef steken op nummer 7. Warren G. en Nate Dogg en Regulates.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators! Mount up!
3: It was a clear black night. A clear white moon. Warmer G was on the streets.

laatste maal in de hoedanigheid als zijnde de flitsschijf gedraaid. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij aanstaande maandag wederom een nieuwe flitsschijf te horen rond dit tijdstip hier bij Van Zesje Klaar. Dit komt uit 2000. De Zero's starten toen af. Dancing in the Moonlight. Wellicht vanavond, dat is er tenslotte lekker weer voor. Dit is

0: We gaan de zomer tegemoet.
1: We gaan de zomer tegemoet met
2: Langstraat FM.
0: Met Anton Nachtzaam.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk Hanta. De vrouw zat twee rijen achter de Hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee. Maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het radionieuws.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
18: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

100% voor jou. Info. En hits. Langstraat.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Ja, goedenavond. 8 uur geweest. En dan weet je. Als er geen voetbal is, dan is de hele avond 2 uur lang muziek. En we hebben een gast in de studio. Dus ja, ik weet nog niet wat het gaat worden. We gaan iemand bellen. We hebben muziek. We hebben de coverplaat. Kortom, tot 10 uur. Vonk trapt af. This is the Golden Earring. Met The Devil Made Me Do It.

0: heerlijk begin van de vrijdagavond. En ik zei al, ja, ik heb een gast in de studio. Hanne, goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, wat kom je doen?
1: Ja, even meekijken.
0: Ja, Hanne komt meekijken met hoe ik radio maak. Ja, ik weet niet of dat helemaal goed gaat komen, maar vertel eens. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je?
1: Ik ben Hanne. Ik woon in Sneeuwwijk. Ik zit op volleybal.
0: Ja.
1: En zit nu in HAVO 4.
0: En jij denkt van, ik ga eens kijken of radio maken, of dat leuk is. Of ik dat daar wil ik misschien wat verder mee gaan doen of zo. Of...
1: Ja, lijkt me heel erg leuk.
0: Nou, wie weet vanavond jouw introductie op Langstraat FM. We gaan vanavond gewoon heel veel muziek maken, zoals ik al zei. We hebben in ieder geval één of twee coverplaten. We gaan even kijken hoe dat loopt. We gaan bellen met het Lollipop Festival. Want DJ Daffy gaat dat met Hemelvaart weer organiseren. Zoals elk jaar. Dus het heerlijke gratis rock'n'roll festival in Zaltbommel. Dat gaan we doen. En wie weet gaat Hanne en ik nog wel een spelletje spelen het tweede uur. En dan, maar goed, dat gaan we, we gaan nog wel kijken hoe dat gaat lopen. Maar zoals gezegd, gewoon heel veel lekkere muziek. Weet je wat we gaan doen? Gewoon David Guetta en Tennis.

0: Ja, Christina Aguilera met de Candyman. Ja, ik zei, we hebben... Nee, je hebt het net al gehoord. We hebben Hanne in de studio. Hanne, goedenavond nog een keertje. Het leuke is, we hebben hier niet te maken met één generatie kloof, denk ik zo ongeveer. Maar met twee generatie kloven qua leeftijd. Ik heb natuurlijk gewoon de muziek klaargezet voor in ieder geval het eerste uur. En ik vraag net aan jou, wat vind jij nou lekkere muziek om naar te luisteren op de radio? Tot mijn verbazing zei je toen, ja, ik luister naar Radio 2 en Radio 5. Ik denk, nou, die gaat naar 538 of naar een andere zender. Maar nee, Radio 2.
1: Ja.
0: Ja, en waarom, wat voor muziek vind jij nou echt lekker om naar te luisteren?
1: Ja, dat verschilt echt enorm. Het kan echt van jaren 80 naar echt heden gewoon. En het verschilt gewoon heel erg.
0: Maar heb je dan denk rock and roll of rock of wat? Welke plaat moet ik nu gaan instarten voor jou?
1: Ja, wat ik heel leuk vind is The Weeknd.
0: Ja.
1: En dat soort muziek.
0: En wat vind je nou lekker aan The Weeknd?
1: Het is een goede vibe, goede toon en geeft gewoon een goed gevoel.
0: Dit dus.
1: Ja.
0: Blinding Lights van de Weeknd. En dit vind jij een lekkere vibe hebben?
1: Ja.
0: Ah, ja. Best wel eigenlijk, hè? Ja.

0: Ja, goedenavond zou ik bijna zeggen, maar ja, we waren al begonnen, hè? Hey, we gaan naar een vast onderdeel. En dat heb ik al een aantal weken niet gedaan. En dat is de coverplaat. En dat heeft te maken met afgelopen dinsdag. Toen was ik bij Arno hier even na de voetbalwedstrijd nog te gast in de studio. Toen reed ik naar huis toe en toen zei Arno, had over platen met een verhaal en dergelijke. En toen heb ik het toch gebeld, omdat ik deze plaat heeft voor mij een verhaal. En Hanne die gaat nu aankijken van, ja, ze kan niet zien welke plaat ik ga spelen. En ze kent hem ook niet. En dat is deze.
1: Ik ga even. Muziek brengt
0: dat is dus, ja, STS uit Oostenrijk. Met Fürstenfeld. En dat is eigenlijk een liedje over, ja, dat je in de grote stad zit en je niet meer, je niet meer lekker vindt. En eigenlijk gooi je uit de grote stad weg en wil je terug naar je eigen dorpje. Maar dan in het plat Oostenrijks. Hoe werkt de coverplaat? Dat zijn platen die heel vaak gecoverd zijn. En dan denk jij natuurlijk, dit heb ik nog nooit gehoord. Hanne, heb je dit ooit eerder gehoord?
2: Nee.
0: Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. In Oostenrijk is dit dus gewoon echt een, ja, een soort volksliedje. Waarbij dus bijvoorbeeld, hier, ik heb hier een après-ski versie. Een après-ski versie.
3: Het is zon. Toch is iets zo naar de schweer.
0: En dan heb ik ook nog een keertje van de van Fox Club. Ja. Hier. En dat is niet zo erg.
3: En dat zei dan dat schliep.
0: Maar er zijn ook twee Nederlandse bandjes die dit gemaakt hebben, Anne. Kan je het voorstellen? Ja? Ja? Misschien dat je moet deze wel...

0: Vegas. En dat is dan weer gecoverd door een bandje die heet Carbon. En die hebben er weer een feestliedje van gemaakt. Kijk.
1: Ik zoek gewoon een ander vaar.
0: Maar. Wat gaan we nou draaien? Nou, we gaan dus niet het origineel draaien van STS, de studioopname. We gaan ook niet die apres-ski-feest draaien en zeker niet de Nederlandse versies. Maar ik heb er eentje gevonden en dan is er was een live concert van een band die heet Opus. En die kent iedereen dan van Live is Live. En die hebben op een gegeven moment STS, dus dat bandje, gevraagd om live te komen spelen. En dat is met een heel stadion dit liedje.
2: Begin.

0: Ja, die beloven me nu een echt een hele tijd niet meer te gaan draaien.
1: Ja, zei klopt.
0: Maar het leuke is, deze plaat was dus live in Graz in 1985. En dit is live met Opus. En ik heb dus nog een coverplaat uitgezocht deze week. En die is van Opus. Hopelijk hebben we nog tijd voor vandaag, maar we gaan het meemaken. Hanne, David Bowie. Zegt dat je wat? David Bowie.
2: Ja?
0: Ja, zegt dat je wat? Ken je er wat van? Wat?
2: Ja, ik ken hem zeker.
0: Je kent hem zeker. Waarvan ken je David Bowie?
2: Ja?
0: Ja, van de muziek. Ja, maar heb je een nummer van David Bowie wat je denkt, van, dat vind ik lekker? Of ik vraag je niet, ik stel niet wat vragen, want het heeft alles te maken met het spelletje wat wij tweede uur gaan spelen. Dus het wordt heel, heel spannend zo. Maar Bowie, The Man Who Sold the World?
2: Ja?
0: Zeg je niks? Ken je het?
2: Jawel.
0: Je kent het wel? Oké. Ja. We gaan terug naar 9.

0: Ja, en van die zomerse klanken, zoals Hanne net zei, gaan we langzamerhand dan toch richting iets heel anders. Ja, wel zomers, maar dan meer richting de rock'n'roll. Onder de knop aan de lijn heb ik. Ja, ik weet nooit hoe ik aan mag kondigen. Als ik haar een appje stuur, dan krijg ik een bericht terug van Daffy Events. Ik heb haar in mijn telefoon staan onder naam Daphne, maar het kan ook zijn Daffy DJ. Daphne, goedenavond.
1: Goedenavond Arjan, leuk dat je belt.
0: Ja, graag. Uiteraard zou ik bijna zeggen, want dit is zo'n beetje een jaarlijks terugkerend ritueel van ons tweetjes.
1: Ja.
0: Dat wij zo'n vlak voor de laatste vrijdag voor de hemelvaart contact met elkaar opnemen. Want, vertel mij.
1: Het is weer tijd voor Lollipop.
0: Het is weer tijd voor Lollipop. En het leukste, het grootste, het meest gratis rock'n'roll festival uit de regio.
1: Ja, dat klopt ja. Alweer de 11e editie.
0: Als het carnaval zou zijn, dus ik zeg een jubileum. Maar dat was dus vorig jaar.
1: Ja, vorig jaar was het jubileum, ja.
0: Ja, vertel eens Daphne, wat gaan jullie doen? Wat gaat er gebeuren op woensdagavond en donderdag overdag?
1: Op woensdagavond is het weer tijd voor de Night Before Lollipop. Dat hebben we een paar jaar geleden bedacht. En dat is een soort opwarmen voor de dag zelf. En dan beginnen we om 7:00 met een duo die een ode brengt aan Johnny Cash.
0: Ja, oh, heerlijk. En daarna,
1: ja. dit jaar hebben we een leuke band uit Schotland. De Tennessee Hotshots. En die worden begeleid door Mons Wheeler. En dan moet je denken aan een beetje tribute to Roy Orbison.
0: Ja.
1: En als afsluiter hebben we de woensdagavond een 60s band. En dan, die swingt de pen out. Die hebben we al een keer eerder gehad. En die heb ik teruggevraagd, want het is zo leuk. En dan moet je een beetje denken aan de Beatles en Creedence Clearwater Revival.
0: Ik wou een nummer gaan draaien na dit interview.

0: weet ik niet meer wat ik moet gaan draaien, maar dat mag je zo zelf zeggen. Ja.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd wat je bedacht had.
0: Ja, nee, gaan verder. Maar dus de laatste band op de woensdagavond, zie je een band die doet denken aan CCR?
1: Ja, zeker. Ja, daar doen ze het liedjes van. Ze doen eigenlijk een beetje een mix van 60s en rock'n'roll.
0: Ja.
1: Maar het is echt een hele energieke band. Dus stilstaan is geen optie. Nee. En op Hemelvaartsdag dan open de traditiegetrouw de Wieners het festival. En daarna speelt er in de band of in de tent een beetje vintage vibes, jump and jive band. We hebben nog een swing band, we hebben nog een rock'n'roll band. Ja, we hebben echt zoveel bandjes. Ik heb er zoveel zin in.
0: Hoe laat begin je op Hemelvaartsdag?
1: Om 2:00 begint het festival, ja.
0: En dat gaat dan lekker door tot?
1: Tot een uurtje of 11:00.
0: Ja, oh, heerlijk.
1: En dan kan je 9 uur lang lollipoppen.
0: En heb je één podium en meerdere podia? Hoe zit het in elkaar?
1: We hebben in de tent hebben een groot podium. En dan daarbuiten hebben we een iets kleiner podium, maar wel met een dansvloer erbij. Dus er komen ook mensen die komen helemaal in stijl. Het petticoat, vetkuiven en die gaan daar dan dansen.
0: Ja, wacht even. Heb jij dansers geregeld of komen die gewoon spontaan langs om te gaan dansen?
1: Nee, die komen al jaren spontaan langs om te dansen. Ze komen zelfs met hele bussen. Ja,
0: woensdagavond op een paar uur en dan donderdag van gewoon 9:00 lang muziek van 2 tot 11:00. Ik verlaat het net al een klein beetje. Wat kost het? Niet jou, maar wat kost het mij als bezoeker?
1: Hey, ja, de entree is gratis. En we hebben heel veel vrijwilligers. Daardoor kan het gratis blijven. En het festival dat draait volledig op de barinkomsten. Dus ik zou zeggen, koop een biertje en proost op 11 jaar lollipop.
0: Dus de mensen die in de buurt wonen, lekker op de fiets gaan. En als ik nou niet in de buurt woon, dus ik woon hier in de regio Langstraten. Waar moet ik wezen en hoe ga ik daar komen?
1: Nou ja, je kan met de trein naar station Zaltbommel. En vanuit het station is het 10 minuutjes lopen. Je kan daar dus ook met de auto naartoe rijden. Daar kan je dus parkeren. Dan is het dus ook 10 minuutjes lopen. En in de buurt van het festivalterrein hebben wij een parkeerplaats ingericht voor fietsen. En dan is het 2 minuutjes lopen.
0: En nou weet ik dat jij... het festivalterrein is vorig jaar verplaatst. Hè? Dus als ik nou... ik heb volgens mij die vraag vorig jaar ook gesteld. Heb jij ook een gelegenheid voor mensen die dan niet alleen in stijl komen qua kleding en qua dans, maar ook qua vervoer?
1: Ja, dat klopt. Ik zou dat heel graag weer willen voor de toekomst. Maar helaas is dat nog niet te realiseren nog.
0: Ja, we hebben echt allemaal burgemeester nodig, hè? Ja, mag niet zeggen.
1: Nee, deze is helemaal leuk.
0: Nee, we hadden een andere burgemeester nodig. Zo moet ik het zeggen, ja.
1: Ja, ik wil zeggen, ik ben fan van deze burgemeester. Dus je kan wel... Ja, je kan parkeren wel in de buurt. Misschien op het industrieterrein. Maar op het terrein zelf is geen plek... voor oldtimers helaas nog niet. Maar dat is iets waar we wel naartoe willen in de toekomst.
0: Dat is, voor de mensen die dat misschien vanuit het verleden bekend mee waren, dat gaat dus helaas niet meer. Kom gewoon met het openbaar vervoer, dus met de trein of inderdaad met de auto. Parkeer dan aan de... of in aan de Beersteeg, maar dan moet je wat verder lopen in de Zaltbommel of parkeer bij het station. Daar zitten twee grote parkeerplaatsen. En dan is het een minuutje of 10 lopen.
1: Dat is denk ik de beste optie.
0: Ja. Ja. Even kijken, wat hebben we nu? We hebben de beentjes gehad, we hebben het schema.
1: Oh ja, en er is natuurlijk ook nog een marktje, dat vergeet ik helemaal te vertellen. Dat er allemaal kraampjes zijn met rock'n'roll plaatjes, LP's, kleding. Er staat iemand die zijn eigen kleding maakt. T-shirts bedrukken hebben we. We hebben echt heel veel te doen. Ook voor de kleine kinderen sminken, glittertatoeages, draaimolen. Dus er is echt van alles te doen buiten de muziek om ook nog.
0: Kijk, dus woensdagavond, donderdag overdag, donderdagmiddag tot laat in de avond. Toegang gratis, er is eten. Toch?
1: Er is eten. Er zijn heel veel food, kraampjes, van alles wat. Suikerspinnen, hamburgers.
0: Er is drinken.
1: Er is drinken.
0: Er is muziek.
1: Er is muziek.
0: En als ik het weer zo bekijk, dan komt dat ook wel goed. Dus volgens mij wordt het gewoon een heerlijke versie van het Lollipop Festival
1: Daphne. Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ga proberen te komen. Maar ik heb denk ik, misschien dat ik wat anders te doen heb. Maar ik ga echt proberen te komen. En ik denk zelfs de woensdagavond. Want dat klinkt voor mij dan het meest aantrekkelijke, moet ik zeggen.
1: Zoek mij even op. Dat vind ik leuk.
0: Oké, zoals elk jaar heb ik een platen klaarstaan. Maar ja, nu maakt hij het me helemaal lastig. Ik heb er nu drie geselecteerd, in het lijstje gezet terwijl we aan het kletsen waren. Ik heb staan Johnny B. Goode.
1: Oeh, leuk, ja.
0: Ik heb staan I Walk the Line, Johnny Cash. Oeh, ja. En ik heb staan CCR met Up Around the Bend.
1: Oh, ik hoe leuk!
0: Killing Your Darlings heet dit,
1: mevrouw. Ik kies voor Johnny B. Goode.
0: Jij kiest voor Johnny B. Goode? Ja, gaan gewoon echt voor de good old time rock'n'roll. Daphne, ik zeg tot woensdagavond. En ik hoop gewoon dat heel veel luisteraars de gelegenheid aannemen om dan naar Zaltbommel te gaan. En heerlijk te gaan genieten van dit soort muziek.
1: Yay!

0: Drukwerk met Carolien. Hanne, jij zit natuurlijk nog steeds hier in de studio. Want wij gaan over 10 minuten gaan wij een spelletje spelen. Heb jij zin in een spelletje?
1: Altijd.
0: Oké. Wat we gaan doen. We gaan een soort platenketting maken. Dat is er trouwens ook een officieel Langs de FM radioprogramma. Maar dat op de zondagavond. Maar we gaan het even met z'n tweeën doen. En we gaan het live doen. Dus jij mag jouw muziekkennis uitdragen op de radio. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Oké. Wat we gaan doen. Hoe werkt zo'n platenketting? Nou, ik mag de eerste plaat. Die heb ik uitgezocht. En die heeft ze inmiddels ook al gezien welke plaat het is. Want de eerste ronde maakt het een beetje makkelijk. En dan moet jij een plaat uit gaan zoeken die daaraan aan gaat sluiten. Op basis van de titel, de artiest of een stukje uit de tekst. En dat moet een directe verbinding zijn. Dus je mag dus niet een bruggetje maken. Zo van laten we zeggen, Abba is Zweeds. Zweeds, daar komt de Volvo vandaan. Volvo is een truck. Ik wil een plaats van Denk Wijngaard. Dat mag dus niet. Ja, waar dus wel mag is Abba. Dat is Annevliet, Björn, Benny Nijman. Dat mag wel. Ja? Snap je de regels?
1: Ja.
0: Ja? Oké, wij gaan zo beginnen met een plaat. Dat wordt Alles op Gevoel van Fleming. Heb je al een plaat in gedachten?
1: Denk het wel, ja.
0: Jij denkt het wel. En ja. Want dan moet ik dus de volgende plaat daar weer op aan laten sluiten. En gaat mij dat lukken of ga je het me echt heel moeilijk maken?
1: Nee.
0: Want degene die het niet lukt, moet koffie halen.
1: Oeh.
0: Ja, dus er hangt nog wat vanaf. dat gaan we doen na 9 uur. En ja, misschien heb ik dan nog wel even tijd om toch ergens een link te maken naar die tweede coverplaat. Ik had natuurlijk net Daphne aan de telefoon over het Lollipop Festival. En toen had ik 3 platen klaarstaan. En toen koos zij Johnny B. Goode. Maar ja, deze is toch ook zo lekker. Dit is uiteraard Creedence Clearwater Revival. En die gaan bergje op de bocht door. Up around the bend.

In Excess met Suicide Blonde uit 1990. En met dit soort platen voel ik me altijd zo oud. Dat denk ik mezelf. Die plaat is gewoon 36 jaar oud. En ik vind hem nog steeds zo erg lekker. Nou, wat ook erg lekker is, dat is muziek van Alanis Morissette. En die is gewoon 7 juli live in het Zuiderpark in Den Haag. En ja, daar zijn nog kaarten voor. Ik weet dat mijn vrouw gaat. Ik weet dat mijn dochter gaat. Ik weet dat Mirabel gaat. Dus dat is gewoon een heerlijk concert. En er zijn dus, zoals gezegd, nog kaarten om daarheen te gaan. En ja het is dat ik niet kan. Maar anders ging ik graag mee. Dit is dinsdag, dus Arno die heeft dan Mirabel niet. Het wordt wel een hele aparte avond. Maar die muziek, ja. Dit blijft toch gewoon mooi. 1995.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Het is vrijdagavond.
3: Tot 9 graden in de nacht. Ja, zondag is ijsheiligen. En ja, wat is het mooie van ijsheiligen? Dat betekent in principe dat er geen nachtvorst meer komt. Dus eigenlijk zou je vanaf zondagochtend gewoon je plantjes allemaal buiten kunnen zetten, want die gaan niet meer bevriezen. Dus heb je nog plantjes staan die je denkt, nou, die moeten nog een beetje groeien. Maar die mogen dan gewoon eindelijk de volle grond in. Dan krijgen we ook nog, dan heb je nog wel kans op schapenscheerderskou. Dat is weer wat anders. Heb je er ooit van gehoord, Hanna? Schapenscheerderskou?
4: Nee.
3: Nee, je hebt er nooit van gehoord. Nee. Ja, dat is voor mensen die schapen hebben, zoals ik. En dan moet je schapen natuurlijk scheren. Maar als je dat te vroeg doet, dan krijgen ze het 's nachts koud. En doe je het te laat, dan krijg je het overdag te heet. Dat mag je ook niet, want dan heb je de dierenbescherming op je nek. Dus je moet dat precies op het juiste moment moet je schapen scheren. En zeker als je schapen altijd buiten lopen, zoals die van mij. Dat zijn schapen die altijd buiten zijn. Ze hebben wel een stalletje, maar daar zijn ze nooit. Alleen is het heel hard regent. Ja, maar dat zijn dus... Hey, we gaan een spelletje doen, Anna. Heb je er zin in?
4: Ja, zeker.
3: Vertel de luisteraars nog eens een keer. Wat zijn de regels van het spel?
4: Oké, we doen een muziekketting, liedjesketting.
3: Ja.
4: En er is een liedje uitgekozen. En dan moeten we een verband inleggen met een ander liedje. Maar niet een... te groot verband.
3: Dat ja, nou ja, het mag wel een groot verband zijn, maar het moet niet te moeilijk zijn.
4: Nee.
3: Je moet in één stap van het ene liedje naar het andere kunnen. Ja. Nou, ik had een liedje klaargezet. Dat is deze. Ja. En daarop mag jij dan zo jouw tweede nummer gaan uitzoeken.
4: Ja, is goed.

0: Goed, dit was mijn keuze. Fleming, Zoë Tardan en Ronnie Flex met Alles op Gevoel. En dan gaan we naar... Zeg het maar.
1: I Got a Feeling van The Black Eyed Peas.
0: Ja, van Alles op Gevoel naar I Got a Feeling. Dit is inderdaad wat we zoeken. Zo gaan we die ketting maken. Dus dat kan dus zijn de titel, de artiest of de tekst. Ja. En deze, hier moet ik dan weer iets mee gaan doen. En dan pak ze een nummer. Ja, het duurt wel 4 minuten 49, maar er zit wel gelijk 40 seconden aan intro in, waar ik niks mee kan. En dankjewel, Hanne. This is the Black Eyed Peas.

0: Nou, ik hou hem dit keer ook heel simpel. Hanne, ik hou hem echt heel simpel hoor. Want ja, jij komt met I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Dan kan ik natuurlijk wel iets met Black. Had ik wat kunnen doen. Ik had iets kunnen doen met de boontjes. Thijsboontjes had ik kunnen pakken, hè, van de Black Eyed Peas. Nou, zo werkt het spelletje dus. Maar ik hou hem voor dit geval nog even makkelijk. Tonight's gonna be a good night. Dus dan ga ik naar Good Night Girl.
1: Yes.
0: Van Wet, Wet, Wet.

0: Wet, wet, wet met Goodnight Girl. En ja, dan...
1: Je luistert naar Arjan.
0: Dat doe je nog steeds. En dan gaan we naar die volgende plaat toe. En ja, dan mag je nu even vertellen, Hanne, hoe jij van Wet, Wet, Wet komt naar The Weather Girls.
2: Ja, Wet, Wet, Wet. Dan denk je aan een nattigheid, regenbui. Dus dan Raining Man, regen. En The Weather Girls hoort ook bij regen.
0: Nou, dan gaan wij die draaien. En dan ga ik daar weer iets op zoeken. Ja, dat wordt leuk. Dat wordt moeilijk. Ja, gaan we hier even doen. Maar eerst nog 4 minuten.
3: Hi, we're your weather girls. Uh-huh. And have we got

0: Ja, ja, wat moet er hier nou weer mee? Dat is een, ja, hier kan je, nou ja, nee, hier kan je serieus alle kanten mee op. Ik had deze kunnen pakken. Halleluja. Want ja, dat zit in het, dat is van het origineel natuurlijk van wie is het origineel?
1: Ja, weet ik niet. Ik ken zoveel versies.
0: Ja, dat bedoel ik. Niemand weet wie het origineel is. Maar de meeste mensen kennen die van Jeff Buckley wel, maar deze is van zeker Lisa. We hadden ook nog, ik had ook nog voor deze kunnen kiezen. Dit is ooit Eurovisie Songfestival. Hebben we nog helemaal niet over gehad? Dat is volgende week.
1: Ja.
0: Dinsdag en donderdag en zaterdag. En we doen niet mee. Weet je wat je favoriet is?
1: Nee.
0: Finland is favoriet met het nummertje. Maar oké. Okay. Maar goed, deze had ik kunnen doen. Ik had dit kunnen doen. Ilse de Lange. En weer het Eurovisie Songfestival. Ja. Calm After the Storm. En ik had kunnen pakken van Earth and Fire. Deze klassieker. Maar ja, het probleem van deze klassieker is, hij duurt lang en alleen het intro is alleen al 2,5 minuut. Maar we gaan van raining, dus regen en storm en dergelijke, gaan we naar de seizoenen. We blijven bij Earth and Fire. Het nummer heet Seasons. En dat komt, ja, ik voel me echt oud. 1969, mijn geboortejaar. Een van de mooiste nummers die ik ken.

0: Zo. Hanne, wat gaan we hierop doen? Want ja, deze 69, dat is echt heel lang geleden. Ja, dat is ook wel aan mijn haar te zien natuurlijk, hoe lang dat geleden is. Maar wat ga je hierop antwoorden?
1: Ja, ik dacht eerst Season Summer uit 1969, Summer of 69.
0: Ah, die was wel makkelijk, hè? Die had ik wel voor open doel gegeven. Ja oké. Maar nu, gaat dat dan worden?
1: Nee.
0: Wat gaat het dan wel worden?
1: We gaan een hele andere kant op. Zomertje van een jaar geleden. We gaan naar Nederland. We gaan naar Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
0: Ja, nou heb je mij getriggerd met de Engelbewaarder. Want ja, dan heb ik toch nog even tijd voor de coverplaat. Want we hebben die in verschillende uitvoeringen, mevrouw. Kijk, de Engelbewaarder. Want het origineel, dat is deze.
1: Oh.
2: Je zit zonder zorgen.
0: Dit is het origineel. En ik kan deze niet meer horen. Want ik heb ooit eens een keer, een paar jaar geleden, was ik met mijn oudste dochter bij een rally. En daar stonden wij op een locatie. En toen heeft zij 3 uur lang dit nummer gedraaid. Terwijl de auto's langs deden. Omdat er was iets met die locatie in de hand. En continu 3 uur lang de Engelbewaarder van Mieke. Dat is dus het origineel. Ja? Dan hebben we hem maar. Die is ook... ik moet even goed doorzoeken. Zekere Florian Silbereisen, die heeft hem ook gemaakt. Ja, in het Duits, hè? Maar die bedoel jij niet, hè?
1: Nee.
0: Jij wil gewoon deze hebben van Marco Schuitmaker.
1: Juist.

0: truckfestival hier in Vlijmen. Dat hebben we dit jaar ook gedaan. En vorig jaar zaten we op de radio live. En toen mochten mensen hun verzoekplaatjes aanvragen. Ik geloof dat deze wel 10 keer aangevraagd is in 1 uur door de mensen vorig jaar. Maar goed, we gaan 2 kanten op. Dus dit was Engelmaarden van Marcus Schuitenmaker. En ja, dan kan je daarna, ben ik weer aan zet. Maar ik ga het je niet te makkelijk maken.
1: Oeh.
0: Want ik heb er 2 gevonden. En de ene gaat door op het thema engelen en bewaarder en heiligen en dergelijke. En het andere gaat door op het rijden. En jij mag kiezen links of rechts. Maar je weet niet wat links en rechts is. Dat is het mooiste. Nee, dus links of rechts, wat gaat het worden?
1: Rechts.
0: Rechts?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Golden Earring. Met another 45 miles to go.
1: Oeh.
0: Ja, en het vorige liedje ging natuurlijk over de engelbewaarder. En dat ging allemaal net goed, dat ongeluk. Deze gaat ook goed. Ze hebben ook eentje waarbij het wel fout gaat, weet je dat?
1: Nee.
0: Nee? Ga je zo uitleggen.
1: Okay.

0: Zo'n klassieker van de Golden Earring. Je ziet gewoon onder zo'n lange lege weg door het Amerikaanse landschap. Het een beetje druilerig weer, donker, grijs, maar wel overdag. En hij is op weg naar zijn vrouw en zijn zoon. En net hadden we het over je vorige nummer dat jij gekozen had. Dat was Marco Schuitenmaker.
1: Ja.
0: Met Engelbewaren. Dat ging dus gewoon goed. Hè? Dus hij krijgt een ongeluk, maar hij komt in het ziekenhuis en wordt wel wakker. Nou, je hebt another 45 miles to go. Dus dan wil je naar dus Golden Earring. Ik wil naar een vlies toe. Daar hebben ze een ander nummer. Dat kent iedereen. Er staat altijd hoog in elk lijstje. Toch? Radar
1: ja.
0: Love?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en dat gaat dus fout, hè? Dus dan komt hij dus... Ik moet eens een keer goed naar de tekst luisteren. Maar hij overleeft dit nummer niet. Kan ik je vertellen.
1: Oeh.
0: Maar die gaan we niet draaien. Want jij had een ander gekozen. Wat, vertel het eens. Wat heb jij... Waar kwamen jouw hersenen mee aan vanavond?
1: Nou, eerst ging ik kijken naar Golden. En toen dacht ik aan de K-pop Demon Hunters. Maar dan dacht ik nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee, dat vind ik echt... Sorry, dat vind ik echt saai. En toen dacht ik aan rijden. Waar doe je
0: in een wagentje?
1: Ja.
0: Nee, dat gaan we ook niet doen. Nee. Rijden in een wagentje, dat kinderliedje.
1: Oh, nee. En waar doe je dat? Een snelweg, dus een highway. En toen kwam Life is a Highway.
0: Tom Cochrane.
1: Yes.
0: Ja, en ik geef eerlijk toe, dit is wel een klein uitdagingetje. Hier moet ik even aan gaan denken.
1: Mooi. Like a road that you travel on when there's one day.

0: Ja, wat gaan we hier nou weer van maken? Hij was niet makkelijk.
1: Nee.
0: Hij was niet makkelijk. Want, life is a highway. I'm gonna do it my way. Ja? Yeah. Gaan we dit doen? My way?
1: Ja, kan.
0: Het is wel van Herman Brood. Het is wel de mooie versie. Of gaan we deze doen? And now, the end is near. Party Animals. Maar ja, I'm Gonna Drive It All Night Long. Had ik ook kunnen kiezen natuurlijk voor Lionel Richie.
1: Ooh.
0: Met All Night Long. Maar ergens in de tekst heeft hij het over twee dingen. Er zit iets meer verborgen in de tekst. Dan, op een gegeven moment kijkt hij in de achteruitkijkspiegel. We gaan eerst even deze Lionel Richie gaan we killen. Want dan denk ik gelijk aan de Olympische Spelen in Los Angeles van heel lang geleden. Daar was hij namelijk de slotact met dit nummer. Op een gegeven moment kijkt hij in de achteruitkijkspiegel heeft hij in het nummer. En dan denk ik aan Meatloaf met Objects in the Mirror May Be Closer Than They Appear. Maar ja, die duurt 7 minuten. Dat gaat hem niet worden. Maar hij heeft dan There is Distance Between Us. En daar ga ik mee verder. Ik ga verder met Bette Midler, From a Distance. En, nou, deze is... Nu mag jij weer.
1: Oké.

0: 1980 al werd gedacht dat het een protestsong was tegen een conflict in de Persische Golf. Hé, dat komt bekend voor. Dat was het overigens niet. Het is gewoon een anti-oorlogslied gemaakt door, door Judith Gold en het origineel van Nancy Griffin. En ja, dit is dus eigenlijk ook weer, het wordt bijna een thema. Je bijna denkt dat het iets met mijn programma te maken heeft. Het is bijna gewoon weer Maar goed, wat gaat jonge dame Hanna ermee doen?
1: Ja, in de tekst hoor je heel veel God's watching us. En toen dacht ik watching. Toen kwam ik bij Somebody's Watching Me van Rockwell.
0: Hoe kom je aan zo'n foute plaat? Want dat is echt, deze staat echt in mijn lijstje met foute platen. En hoe verzin je dit? Nou ja, één voordeel. Het achtergrondzanger. Er zit wel een achtergrondzangertje in die iedereen kent.
1: Michael Jackson.
0: Ja, als je goed luistert, dan hoor je hem echt in het achtergrondkoortje zitten. Dit is Rockwell. Somebody's Watching Me.

Oh jongens, dit is een cadeautje van de... Ga je dat... Oh! We hebben nog twee platen te gaan naar deze. En de ene laatste is voor mij. Dat wordt de volgende. En dan mag er nog eentje nadoen.

0: Ja, dit is echt een cadeautje. Het enige probleem is dat de plaat die ik ga draaien staat niet in onze computer. Dus die moet ik even uit mijn privéverzameling halen. En dat betekent dus ook dat jij dus niet kan zien welke het is. Dus je hebt je nog niet kunnen voorbereiden. Normaal gesproken zie je ongeveer een minuut of twee minuten van tevoren al welke plaat ik aangekondigd. Nou, een stukje van de tekst uit dit nummer. Somebody's Watching Me is Am I Just Paranoid?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja? Dan kan ik maar één kant op. We gaan naar Black Sabbath. Oh. Dus, en daar mag jij het laatste nummer op uitgezoeken. Yes, en dat is natuurlijk cool. Het laatste nummer van de uitzending dan.
1: Ja.

0: jongens, heerlijk. Ah, dat ik hem nog een keer kan draaien, gewoon in zo'n lijstje. In die hele platenketting Black Sabbath met Paranoid. Ja, nou, daar kan je alle kanten mee op, hè. Ik gaf je al wat hints. Iets met vleermuizen, dus Bed Out of Hell, Meatloaf, dus had je kunnen doen. Iets met zwart, iets met zaterdag, de Sabbat. Wat gaat het worden? En wat gaat de laatste plaat worden van deze week aflevering van Vonk Sluit Af?
1: Ja, ik zit toch te kijken naar Back.
0: Naar
1: Black.
0: Black.
1: Dus we gaan Back to Black.
0: We gaan
1: met Amy Winehouse.
0: We gaan Back to Black met Amy Winehouse. De club van 27. Ken je die?
1: Ja.
0: Ja. Daar maakt zij natuurlijk onderdeel van uit, helaas. Over zijn hele goede, er zijn verschillende hele goede documentaires over haar leven. Die moet je absoluut eens een keer gezien. Want dit is inderdaad een artieste die veel te vroeg heen gegaan is. Maar ook wel een klein beetje geholpen door alles wat zij snoof, dronk en nog meer gebruikte, zullen we maar zeggen. Dit was de Vonk. Ik moet even goed zeggen, Vonk Sluit Af. Want het was geen voetbal, dus geen Vonk Trapt Af. Voor deze week. Volgende week ben ik er waarschijnlijk niet. Maar dan de week daarna ben ik er natuurlijk gewoon weer wel. Morgenmiddag dan natuurlijk de wedstrijd. Willem II tegen RKC. Live vanuit Tilburg. Daar zijn we bij met verslag. Maar niet alleen dat. We zijn gewoon morgen met live presentatie. De hele middag, de hele avond. Ja. En Flynn, als je luistert, ik wens jou veel succes morgen in de uitzending. Ik ga morgen iets heel anders doen. Dit is Amy Winehouse.
1: Yes.
0: Bedankt voor vanavond.
1: Graag gedaan.
0: En misschien tot de volgende keer.
1: Ja.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Herman zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. Dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.